0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Studio Alphen.

0: Van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Vijf uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd...

0: dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
0: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
2: 1 op de 8?
0: Ja.
1: Dat is
0: veel,
1: hè?
0: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus en, er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
0: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
0: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
0: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
3: Of het vooral heel belangrijk
0: vindt. Ja,
1: dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie-uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
0: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: Bosco was dat, hè?
0: Of nee, dat was in Hazenwoude.
1: Hazenwoude,
0: ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
0: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dat is voor ons echt wel een heel ding.
3: Het is voor ons daarmee ook nieuw.
1: Ja.
3: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
1: Maar nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
0: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
4: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in

0: De EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade over 8 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel in de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt of al heel snel spijt van had. Maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee denk ik juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard. Aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
1: Nee.
2: Dus we houden het nauwlettend in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
2: Zeker.
1: Ja. Zo is het.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
2: Nee, dat die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
1: ja,
2: dat interview. Programma. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
1: Ja, dat zijn jullie.
2: En als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Elredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
1: Ja.
2: Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
1: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
2: Dat neem ik aan, ja.
1: dan het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachtingen voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
2: Vandaag ziet er sowieso goed uit. Nu nog wat winderig, in de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
1: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
2: Nee, niet anders dan normaal.
1: Nee.
2: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland, hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Ja, dus ja, nou.
1: Eigenlijk is het ook nooit goed, hè?
2: Wat stabieler, maar...
1: Ja.
2: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte, heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 over 7. Het is de Ochtendshow voor woensdag 10 juni op Studio Alphen Kagebrazen. Het is tijd voor het nieuws. Je hoort de NOS.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
10: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
9: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
11: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
9: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft Café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn een opvallende oranje make-over gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kamper zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat morgen van start gaat. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
8: Morgen? Zondag toch?
12: Zondag zeg ik.
8: Ja, sorry, dan ben ik in de war. Morgen, ja, morgen begint het inderdaad. Ja, zo is het.
12: De Zegebaan in Alphen aan den Rijn is komende nacht afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. De provincie werkt tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends aan het wegdek. Verkeer wordt omgeleid via de N460 richting Ter Aar of via de Eisenhowerlaan. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Nicky Noordegraaf uit Woubrugge en Fleur Hartveld uit Rijnstaat-de-Woude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg inlineskaten. De KNSB heeft beide reisters opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Dat EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo. Voor Noordegraaf wordt het haar derde EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de tweede keer naar het EK bij de junioren. Tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment 3 files in de regio. Waaronder op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp staat op dit moment 5 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 5 minuten. 5 minuten ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook daar 5 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. En je tijdsverlies is daar 3 minuten. Hoe is het op het spoor, Ries?
12: Nou, geen tijdsverlies voor het spoor, want alles rijdt door.
13: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welkom.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: zes minuten over zeven. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Woensdag 10 juni 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik was even in paniek hoor.
1: Ja, ik had zoiets door. Je tablet wil het niet doen, hè?
0: Nee, inderdaad. Maar hij schijnt... ik zie het. Software update gedaan.
1: Ah.
0: Ja, dan blijft hij natuurlijk uitstaan tot het moment dat je dan uiteindelijk... De stroomaansluitingen weer opzet en ervoor zorgt dat hij weer wat van stroom wordt voorzien. Okay. Want door zo'n software-update merk je toch altijd dat zo'n apparaat meer batterij verbruikt dan van tevoren bekend.
1: Ja.
0: Daarmee zorgt het ervoor dat hij gewoon volledig leegloopt natuurlijk. Maar goed, het is gelukt, hij doet het. Althans, ja, ik moet nu allemaal dingen weer instellen. Deel niet, deel wel. ga door. Sla over. Wil je dit, wil je dat? Nou, volgens mij moet ik nu Siri weer in gaan stellen. Nou, dat komt later allemaal wel. Laten we beginnen met de ochtendshow. Want woensdag vandaag, gisteravond, flink wat onweer geweest. Het is echt wel... je hoorde de lucht op een gegeven moment helemaal openbreken. Deze ochtend, toen dacht ik, nou, we gaan echt ook wel met buien beginnen. Het valt allemaal wel mee, want ik zag echt mooie lucht, hoor.
1: Ik heb op een gegeven moment zelf mijn zonnebril op moeten doen in de auto. Want de zon stond gewoon in mijn gezicht.
0: Ja, echt, hè?
1: Ja,
0: het is echt
1: heerlijk.
0: Het scheen ook lekker door die wolken heen. Prachtige plaatjes wat het opleverde. Maar ja, dat wordt niet de dag van vandaag. Want vanmiddag dan wordt het echt herfstachtig weer. Dat is maar te hopen dat Selina... Selina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is...
2: Hallo.
0: Ja, hoi. Toch even onverwacht dat ik jou in de uitzending haal. Nog onbekende naam ook voor ons, maar ook voor veel luisteraars. Want jij bent hier vanuit Ter Aar. Daar ben jij woonachtig.

0: kon jij deze kant op zetten op de fiets. Heel netjes, in het zonnetje. Maar ja, hopende dat je vanmiddag natuurlijk droog overkomt. En dat je eigenlijk op tijd naar huis mag om die buien voor te zijn.
1: Ja, laten we dat maar hopen.
0: Ja, maar jij bent hier deze ochtend, want waarom ben jij hier eigenlijk?
1: Ja, ik kom vandaag een dagje met jullie meelopen vanuit school.
0: Wat voor opleiding doe je dan?
1: Ik doe creative business aan de hogeschool in Holland, in Den Haag.
0: Creative business, dat is nou niet een term die ik heel vaak voorbij heb horen komen. Wat houdt die opleiding in dan?
1: Nee, ik hoor dat vaker. Vooral creatieve marketing, creatieve projecten bedenken. Maar het kan echt heel veel kanten op. Dus het is echt van alles en nog wat. Dus...
2: Dat kunnen we hier wel gebruiken.
0: Nou ja, creativiteit en top natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we zijn een mediabedrijf. We moeten altijd creatief zijn. In meerdere opzichten. En niet alleen op social media natuurlijk. Maar ook gewoon op de radio moet je altijd creatief zijn. Televisie, nieuwsberichten schrijven. Ook dat is gewoon eigenlijk een creatieve job. Maar waar zoek jij het in dan?
1: Ik ben nog wel een beetje open. Ik vind alles wel leuk. Ik heb niet zo heel veel gekeken. Maar ik vind het vooral heel leuk om in de video- en televisiewereld te kijken.
0: Oké. En dus zit je bij de radio. Dat is dan toch weer even de andere kant van de media. Maar je vond het toch leuk om even hier te kijken? Of is dat een soort van schoolopdracht waar je dan aan moet voldoen?
1: Nee. Ik mocht gewoon een bedrijf in de creatieve sector. Maar ik vond het wel leuk om ook andere dingen uit te proberen. Dus vandaar.
0: En hoe kom je dan bij ons? Of tenminste, waarom kom je bij ons?
1: Ja, ik had eigenlijk... Het was best wel een kort dag voordat ik deze opdracht kreeg.
0: Je bent er zo heen, nee ze.
1: Dus ik heb eigenlijk gewoon alle bedrijven die mij leuk leken hier... Zo heb ik gewoon een mailtje gestuurd. Ja. En ik ben blij dat jullie het zijn geworden eigenlijk.
0: Waarom dan?
1: Ja, omdat het zo kort dag was, had ik eigenlijk van alles en nog wat... gewoon maar naar wat gestuurd. Alleen dit leek me wel het leukste, dus... Ja, ik ben toch blij dat jullie het zijn geworden.
0: Zeker ook als je interesse hebt in televisie uiteindelijk. Ja, dan zijn we wel een goed bedrijf daarvoor. Ja, je kan natuurlijk bij, creative business. Je kan bij een of andere winkel komen te werken. Of tijdelijk mee te lopen. En dan zie je hoe creatief ze daar kunnen zijn... om in ieder geval de marketing een beetje goed te doen. Maar dat heeft helemaal niks met video te maken. Oftewel helemaal niks met de interesse die je hebt. En dat is dan wel jammer natuurlijk. Maar dat kan je vandaag wel leren hier. Ja, niet per se met video, maar wel hoe media dan gemaakt wordt. We kunnen je natuurlijk wel het een en ander ook leren over video. Maar goed, dat niet tijdens de uitzending. Dat kunnen we later nog wel vertellen. Maar je loopt vandaag en morgen mee, hè?
1: Ja, klopt. 2 dagen inderdaad.
0: Dat is best veel, moet ik zeggen. Is dat dan dat je dan ook vrij krijgt vanuit school? Of is het gewoon deze 2 dagen zijn ook de dagen dat je dan dit moet doen?
1: Nee, ik ben standaard 1 of 2 dagen in de week vrij. Dat ligt er echt aan per week. Dus toevallig kwam dit gewoon uit met jullie schema eigenlijk.
0: Hey, maar dat is lekker.
1: Ja, geef
0: me ook zo'n school. Ja, ik bedoel 2 dagen vrij per week. Dat betekent dat je maar 3 dagen les hebt. En zijn dat dan hele dagen of van die dagdelen?
1: Nee, als ik 1 dag in de week vrij ben... dan zijn het wel dagdelen, soms een hele dag. Maar als ik 2 dagen in de week vrij ben... dan is het wel echt elke dag... volledige dag naar school.
0: Oké. En dan 9 tot 5? Of eerder?
1: Ja, nee.
0: Langer?
1: 10 tot 5 of zo, zoiets. Het zijn allemaal...
0: Dit zijn ook gewoon studententijden. 10 tot 5, Ries. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik mijn eerste les om 10 uur had, hoor. Nee. Dat begon gewoon altijd om 8:30. En dan was het in Utrecht.
2: Ja, serieus?
0: Ja, vreselijk was
2: dat.
0: We
2: hadden gewoon zoiets van, je kan het inplannen om 8:30... maar wij komen het op pas om 9:30 binnenzetten.
0: Nee, dat is de insteek die we hadden.
2: Maar op een gegeven moment hebben ze dat door, hoor.
0: Ja, nee, dat klopt. Want Pimmetje zit natuurlijk ook op de school waar ik vroeger op zat. Daar hebben ze inderdaad ook die studenten begintijden aangehouden. Oftewel, die beginnen ook gewoon om 10 uur, omdat ze door hadden dat de studenten gewoon niet om 8:30 daar op school kwamen. En bij mij was het ook nog zo dat ze op een gegeven moment hadden ingesteld om avondlesuren in te stellen.
2: Ah, ja.
0: Oftewel dat mensen om 4 uur 's middags begonnen en om 10 uur 's avonds eindigden. En soms had je dan de volgende dag om 8:30 gewoon weer les. En ja, dat werkte ook niet. Dat hebben ze ook weer inmiddels omgekeerd. Maar dat waren toch wel een beetje de tijden waar ik op school zat, Selina. Dus ik, toch wel een soort chill, 10 tot 5.
1: Ja, aan de ene kant wel chill. Maar ja, het is wel gewoon in Den Haag nog steeds. Dus ik moet wel 1,5-2 uur reizen. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet heel veel uit.
0: En dan altijd met de trein?
1: Ja, klopt. Trein,
0: vreselijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou, gelukkig zit je deze ochtend hier. Hopelijk dat je zometeen terug naar huis kan. Droog op een normale manier. Zonder al te veel wind, regen, onweer, hagel. En misschien zelfs wel sneeuw. Ik bedoel, het kan van alles worden natuurlijk vandaag. Maar leuk dat je er bent. Stel vooral vragen. Het wordt wel een drukke ochtend, moet ik je zeggen. Want vandaag krijgen we een voetbalteam op bezoek. Echt een heel voetbalteam, Ries.
2: Zo.
0: Ja, ik weet niet of we er plek voor hebben, maar we gaan er

0: Vanmiddag is het wel wisselend bewolkt en komen er vooral in het zuidoostelijke helft van het land buien voor. Ik heb wel begrepen, hier in het westen ook hoor, code geel is er zelfs afgegeven. 60 km per uur, ja, daar zijn dan de windstoten weer voor. Die gaan weer hard waaien vanmiddag. En dan af en toe wat zon tussen de buien door. Maar het wordt gewoon een herfstachtige dag vandaag. Dus maximaal een graad of 17. Dat is niet anders in vergelijking met
1: gisteren. Dat vind ik geen herfst.
0: Nee, qua temperatuur dan niet, Ries. Qua weerbeeld wel. Dus,
1: ja, het is echt niks.
0: Ik weet niet of je inmiddels al je zomervoorraad uit de kledingkast hebt gehaald. Maar,
2: toevallig wel, ja.
0: Ja, afgelopen weekend ben je geloof ik bezig geweest. Hè?
2: Ja, afgelopen weekend bezig geweest. En gisteren ook nog bezig geweest. En dan s'avonds neem ik een paar van die gigantische onweersklappen en flink stormrukwinden.
0: Ja, dan zou ik vanmiddag toch weer even het zoldertje opduiken om je herfstkleding uit de kast te trekken. Succes deze ochtend, maar gelukkig heb je ons tot 10 uur met de ochtendshow. Studio Alphen en Kagebrazen, waar je naar luistert. Luisteren doe je ook naar de muziek van Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, je hoort ze zo. Maar we beginnen deze woensdag met muziek van George Harrison en What Is Life. Goedemorgen.

0: Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. In de ochtendshow ook George Harrison hoorde je. En What is Life? Nou ja, wat is er aan de hand in het leven? We hebben een klein nieuwsrondje voor je om je volledig bij te praten over hetgeen wat er in de afgelopen 12 uur allemaal heeft plaatsgevonden.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Nou, we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7 voor 7:30. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor woensdag 10 juni 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, het luchtalarm blijft toch bestaan in Nederland. Dat melden Haagse bronnen. Eerder was het plan om de sirenes per 1 januari 2028 af te schaffen en daar volledig over te stappen op de NL Alert. Maar daar bleek veel weerstand tegen. Hadden we eigenlijk al een beetje voorspeld natuurlijk.
0: Ja, het alarm die begon te klinken, hoor. Dat was...
1: Veiligheidsregio's en een meerderheid in de politiek vinden het risico te groot om alleen afhankelijk te zijn van mobiele telefoons. NL Alert werkt bijvoorbeeld niet als een telefoon leeg is of als de stroom uitvalt. Ook zijn er zorgen dat niet iedereen de waarschuwingen begrijpt. En daarom wordt het luchtalarm gemoderniseerd. Defensie gaat daarvoor tientallen miljoenen euro's bijdragen. De bekende sirenes blijven dus voorlopig onderdeel van het Nederlands waarschuwingssysteem als extra vangnet wanneer andere middelen uitvallen.
0: Ja, maar goed ook. Hè. Ik bedoel, we hebben hier ook best wel lang over gediscussieerd. Over dat we het eigenlijk best wel belangrijk vinden dat ding blijft bestaan. Althans, ja, in ieder geval een alternatief systeem wat gewoon voor iedereen toegankelijk is. Omdat gewoon niet, ja, je zei het al vanuit het nieuwsbericht, niet iedereen gewoon begrijpt wat er in die app-regie staat van het NL Alert. Maar ook omdat sommige mensen zijn gewoon laaggeletterd, die kunnen het gewoon überhaupt niet lezen.
1: Klopt.
0: En heel veel ouderen, die hebben gewoon geen telefoon waarop dat continu in de gaten gehouden kan worden.
1: Nou moet ik zeggen, bij de laatste NL Alert, dat was begin deze maand, was dat, heb ik
0: ja, niet... Die testbericht.
1: Is me niet eens opgevallen op mijn telefoon. Ik zag het pas toen ik uit de auto stapte en mijn telefoon pakte.
0: Ja. Dus... Ja, omdat het alarm dan niet is afgegaan op je telefoon.
1: Nee, het alarm zelf is niet afgegaan. Ik zag wel het bericht voorbij komen. Ja. Maar ik ben niet op de hoogte gesteld door mijn telefoon.
0: Dat is waar ook trouwens. Want ik vertelde toen ook, ik kwam precies om 12 uur thuis. Dat viel me op omdat het luchtalarm afging. En ik op een gegeven moment geen muziek meer hoorde op mijn koptelefoon. Omdat dat werd onderbroken door dat luchtalarm. Door die NL-alert, zeg maar, het luchtalarm op je telefoon. Alleen ik hoorde geen alarm afgaan, dus ik moest echt op mijn telefoon kijken van oké, wat voor bericht komt er dan binnen en waarom stopt mijn muziek?
1: Dat.
0: En op het moment dat je telefoon op stil staat, dan hoor je überhaupt geen alarm voorbij komen.
1: Zal je daar juist doorheen moeten komen?
0: Ja. Kijk, als je op kantoor zit, dan gaat het continu af, want dan gaat er gewoon, als je met 32 zit, dan zit je ook 32 keer woep, woep.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan zit iedereen te kijken. En bij sommigen dan komt hij weer ineens 10 minuten later binnen. Dus het werkt ook gewoon niet altijd.
1: Het werkt gewoon niet goed. Nee.
0: Maar goed, het luchtalarm blijft bestaan. In welke hoedanigheid dan ook. Daar moet nog even over worden gediscussieerd. Maar dat is wel het goede nieuws aan dit hele verhaal. Ander nieuws dan, iets minder goed nieuws. Want voor het 12e jaar op rij is de wereld minder vreedzaam geworden. Dat staat in ieder geval in de Global Peace Index. Oftewel het GPI. Een ranglijst die de mate van vrede en veiligheid in 163 landen en gebieden vaststelt. Het Institute for Economics and Peace... Wauw, goed Engels voor mij. Baseert de index op 23 indicatoren. Waaronder veiligheid, militarisering, het aantal moorden... en ook geweldsdelicten en de militaire uitgaven. Er zijn 61 actieve conflicten tussen staten. 103 landen zijn betrokken bij een extern conflict... IJsland is het vreedzaamste land. Je zou het niet zeggen, maar dat is toch wel het geval. Nederland staat op nummer 17, de VS op 134 en Israël staat op 159. Nou, kijken we nog even naar Oekraïne op 160. Congo die staat zelfs lager op 161. Sudan op 162 en Rusland is op 163 het minst vreedzaam.
1: Goh. Dat is verrassend.
0: Dat zou je niet zeggen, inderdaad. Ja. Maar over de conflict in Congo en Sudaan, daar hoor je weinig over. Ja. Terwijl Oekraïne, daar horen we natuurlijk van alles over... aangezien het in conflict is met Rusland.
1: Klopt.
0: Dus dat valt me dan wel op. Wat is er in Congo en in Sudaan aan de hand dan, vraag ik me af.
1: Ja, ook allemaal die volkeren die verzand tegen elkaar tegen elkaar aan het vechten zijn. Ja,
0: toch, maar dat hoor je dan weinig over in het nieuws. Ja. Wat me wel opvalt, kijk, Nederland staat op plek 17. Dat betekent dat het bij de top 20 eigenlijk meest vreedzame landen behoort. De VS op 134, dat vind ik vrij laag. Maar goed, dat is op zich ook logisch, aangezien het in conflict is met onder andere Israël.
1: Ja, en Venezuela is binnengevallen. En Cuba loopt te treiteren, weet je,
0: Ik ben wel benieuwd naar het lijstje ten opzichte van vorig jaar. Of dat de VS daarmee is gezakt of niet. Want we weten allemaal dat in het afgelopen jaar de VS wat actiever is geworden in zover. Maar was het zeg maar in de tijd van Obama, laten we zeggen 5 jaar geleden, was dat ongeveer... Mm-hmm. Was het toen vreedzamer dan nu? Ben ik benieuwd naar. Maar goed, jij gaat er nou op zoek, zie ik.
1: Ik ben gewoon even aan het kijken wie er dan nog boven ons staan voor de rest.
0: Nou ja, sowieso IJsland dus.
1: Ja, IJsland sowieso. Maar dat is niet gek. Die heeft helemaal geen buren natuurlijk. Ik kan

0: Nou, eens nee, dat is waar. Niet vinden.
1: Ja, IJsland heeft geen buren, dat scheelt natuurlijk. Dan kan je ook weinig conflict hebben. Ja, aan de andere kant, een land als Groenland, die dacht daar ook mee te maken te hebben. Hè? Ze hebben geen buren, ze raken niet in conflict. Maar ondertussen werden ze betrokken bij een conflict.
0: Nou, IJsland ligt helemaal in de middle of nowhere. Groenland, dan valt dat nog wel een beetje mee. Dus het ligt natuurlijk dicht bij Canada en Amerika, dus ja. Ja,
1: dus die heeft indirecte buren, maar je moet wel even een zeetje over.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, in ieder geval, dit is wat het verhaal is voor vandaag. Het andere verhaal voor vandaag, dat hoor je zo meteen natuurlijk bij de NOS. De hoofdpunten van de NOS die komen eraan. Ook het nieuws uit de regio die wordt je zo meteen weer op de hoogte van gebracht. Door Richard Harreman. En ook zo meteen in de ochtendshow gaan we weer spelen Waar of Niet Waar. Drie stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Die gaat hij weer aan ons voorleggen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Niet alleen wij hier in de studio, maar jij thuis ook. En dat kun je doen door je antwoorden te appen naar studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht ben jij vandaag de dagwinnaar van woensdag 10 juni 2026. En krijg je een sticker van ons.
0: Ja, alleen daarvoor moet je het al doen.
1: Zou ik zeker doen. studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open. En wellicht ben jij zo meteen de dagwinnaar en krijg je een sticker. In waar of niet waar. Nou, dat straks. Eerst nog de Arctic Monkeys hier in de ochtendshow.

0: Ja, een hele lange titel heeft deze plaat. Why'd You Only Call Me When You're High? Is de titel van de plaat van de Arctic Monkeys. En die hoorde je hier in de ochtendshow. Ik zei het net al, waar of niet waar, het komt er zo meteen aan. En ook het nieuws uit de regio. Wat is één bericht wat je zo meteen gaat behandelen, Ries?
1: ARC, de promotie natuurlijk.
0: Oh ja, gaat hij het zo over hebben, Richard Harreman, zo meteen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS. Je hoort het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een

0: bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
1: We krijgen de gratis zomaar een graadje bij. Dat is lekker.
2: Nou, mooi.
1: Dankjewel. Het nieuws uit de regio, die krijgen we dan weer van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: ARSC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2 zege op Nieuwenhoorn is de Alphense Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ARSC het tweelijk nu dus gewonnen met 3-1. Maarten Rijneveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten. Drie mannen uit de Aar, Alphen aan de Rijn en de Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legde gevangenisstraffen op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelden de verdachten een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagen-Brasem. Uit onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelofarensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van middelbare scholen in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Er staan op dit moment 4 files in de regio, waaronder op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt daar een oponthoud van 3 minuten over 3 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je oponthoud op van 7 minuten. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer. 4 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 minuten vertraging. En ook 4 minuten op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden staat ook 4 kilometer. Hoest op het spoor.
3: Ik heb 1 melding. Door technisch onderzoek is er later vandaag hinder in de treindienst tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Wanneer gaat dat dan van start? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, vanaf 7:15 rijden er minder sprinters. En dat duurt allemaal tot ongeveer 8:30.
1: Hou in ieder geval de reisplannen van de NS in de gaten om jouw route te plannen. En in die tussentijd heb je gewoon de ochtendshow op je oren. Tot 10:00 zijn we bij je. Zometeen dus waar of niet waar, speel mee via de app studio11.nl/WhatsApp.

0: Applaus voor Role Model en High Hopes 3000. Jort is hier in de ochtendshow. Net als Carol G. en Si Antes Te Hubiero Conocido.
1: Ja, gezondheid.
0: Ja, graag gedaan. Toch een beetje om in de sfeer te komen van morgen. Hè? Ik bedoel, morgen begint het WK voetbal, Ries.
1: Ja, oké. Okay. Moeten we al gelijk in Mexico? Nee, toch?
0: Mexico?
1: Spelen wij in Mexico?
0: Nee, we spelen gewoon in Amerika.
1: Ah, daarom.
0: Mexico die speelt wel morgen. Namelijk de openingswedstrijd, hè, tegen Zuid-Afrika. 9 uur 's avonds begint het. Mm-hmm. Ja, en daarvoor natuurlijk de grande openingen. Nee joh, dat is tot de VS tegen... dat was het inderdaad. Ja, gisteren was ik ook een beetje in de war daarmee. Ja. Ik heb ondertussen de...
1: Degene die echt helemaal geen interesse hebt in dat hele WK... Die moet jou corrigeren of wat...
0: Nee, ja, hier, Mexico tegen Zuid-Afrika begint om 9 uur.
1: Oké, okay, nou prima.
0: En dan hebben we ook nog de andere groep. Dat is natuurlijk de groep van Amerika. Canada die speelt trouwens de openingswedstrijd op vrijdag 9 uur. En Amerika, daar was je nou op zoek. Die speelt tegen Paraguay, maar dat is zaterdag om 3 uur 's nachts.
1: Oh.
0: De Nederlandse tijd dan, hè?
1: Oh, lekker belangrijk.
0: Voor hun spelen ze dan ergens in de avond. Ja, lekker belangrijk. In principe niet, want we hebben het natuurlijk over het Nederlands elftal. Die moeten zondag om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd tegen Japan. De eerste training in ieder geval die is gisteren weer overgeslagen, heb ik begrepen. Want ze zijn gisteren aangekomen in Kansas, waar ze de eerste wedstrijd zullen spelen. Of tenminste een basecamp hebben, heet dat.
1: Ja,
0: ze zitten ook meteen in die Amerikaanse termen. Ze kwamen daar aan en het was 32 graden.
1: Jeez.
0: Vrij warm.
1: Ja.
0: Maar vanwege planning technische redenen hebben ze de eerste training al meteen geschrapt.
1: Ja.
0: Terwijl ik denk, volgens mij kan het Nederlands elftal wel training gebruiken inmiddels. Maar,
1: dat.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden in de komende weken natuurlijk. Maar morgen om 9 uur dan begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Officieel natuurlijk. 9 uur dus. En daarvoor die grande opening met al die artiesten. En ik weet niet of Carol G er ook bij komt. Is ook wel een beetje zo'n artiest die daarbij zou kunnen staan. Maar ik heb die hele planning niet voor handen, moet ik zeggen.
1: Ik heb hem hier wel.
0: Oké. Okay. Wie zijn het?
1: Nog een keer.
0: Wie zijn het?
1: Van?
0: Ja, wie is de planning van de grande opening?
1: Oh, die?
0: Ja.
1: Die heb ik
0: oh,
1: niet.
0: Die
1: ik
0: heb je niet. Je hebt de planning van de wedstrijden.
1: Juist.
0: Nou, oké. Okay. Laten wij in ieder geval een wedstrijdje spelen. Dat is namelijk de wedstrijd waar of niet waar. Elke dag rond 7:15 spelen we die in de ochtendshow. En Thijs van der Dussen, vriend van de show inmiddels, was stagiair. Ja, zo mag ik hem niet meer noemen. Dus vandaar dat hij vriend van de show wordt genoemd. Hij is ook gewoon vriend van de show, hoor. Daar niet van. We vinden hem allemaal heel aardig. En we vinden hem ook heel aardig, omdat hij gewoon elke dag 3 stellingen voor ons voorbereidt. Wij kunnen daar dan op antwoorden met waar of niet waar. Is altijd een interne wedstrijd, hè, tussen Richard Harreman en mij. En soms dan komen hier wel eens andere mensen aanschuiven. Selina ook deze ochtend. Goedemorgen, Selina.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Jij doet deze ochtend ook mee, hè?
2: Ja, klopt.
0: Een beetje gedwongen? Nee, dat is niet waar. Ik heb het je eerlijk gevraagd en je zei, laten we het gewoon proberen, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hopelijk lukt het een beetje.
0: Nou, wellicht. Misschien ook niet. Vaak is het wel zo dat als iemand hier voor de eerste keer meedoet, dat het dan niet altijd goed gaat. Dus heb niet meteen te hoge verwachtingen. Aan de andere kant kan ineens ook zomaar wel zo zijn. Dus ik ben heel benieuwd. 3 stellingen krijgen we dus van Thijs van der Dussen. En wij hebben niet alleen die interne wedstrijd. We hebben ook de wedstrijd met jou. Want jij kunt ook je appjes insturen. Je antwoorden via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 123 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En laten we gauw gaan naar
1: je naam.
0: Ja, dat is ook wel fijn. Ja. Je naam is ook altijd wel goed om te weten. Want dan kunnen we je in ieder geval uitroepen tot dagwinnaar, mocht je alle antwoorden goed hebben. Goeie toevoeging, Ries.
1: Ja.
0: Geen toevoeging wat betreft de stellingen, want daar weten wij niks van. Thijs van der Dussen wel. Laten we gauw beginnen met stelling nummer 1.
3: Ja, we zijn aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Veel succes. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Er bestaan vissen die in bomen kunnen klimmen. Ja, vissen die in bomen kunnen klimmen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, dat is de vraag. En dat is ook het antwoord wat je erop kunt geven. Eén daarvan is goed. Ja, Selina, wat denk jij? Bestaan er vissen die in bomen kunnen klimmen? Is het waar of niet waar?
2: Ik denk dat het wel waar is.
0: Dat het waar is? Dat er echt wel vissen zijn die dat zouden kunnen? Maar dan
2: misschien
0: niet per se letterlijk genomen, maar figuurlijk genomen.
2: Ja, of misschien dat er beesten zijn die wel kieuwen hebben en bij de vissoorten horen, maar toch een soort poot hebben of zo.
0: Nou, goed nagedacht, Ries, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
1: Ik vind het te ongeloofwaardig. Dus ik zeg niet waar.
0: Oké. Ik ga met Selina mee.

0: Ik denk ook dat het waar is namelijk, want ik weet ook, er zijn bepaalde vissoorten die kunnen springen.
1: Ja, vliegende vissen.
0: Vliegende vissen inderdaad. Vliegen en springen, dus dan kunnen ze ook in bomen klimmen wat mij betreft. Wij denken in ieder geval waar, jij denkt niet waar. Wat denk jij zelf? Is het waar of niet waar? Studio11.nl / WhatsApp. Zet je antwoord achter cijfertje nummer 1, want het was de eerste stelling. Stelling nummer 2, die klinkt dan weer als volgt.
2: Stelling nummer 2, sommige stenen kunnen langzaam over de grond bewegen zonder hulp van dieren. Waar of niet waar?
0: Oké. Dus stenen kunnen over de grond bewegen zonder de hulp van dieren. Is dat waar of niet waar volgens jou, Selina?
3: Ja, ik zou het echt niet weten. Misschien door de wind of zo. Maar dus dan zou ik zeggen waar.
0: Oké. Ries, wat denk jij?
1: Er is een plek in Amerika in een van de woestijnen. Daar zijn inderdaad stenen die gewoon langzaam zichzelf verplaatsen. En dat komt dan door, niet door de stenen zelf, die kunnen niks natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar dat schijnt dan te komen door ijs of wat dan ook, ijsvorming. Want ja, het is natuurlijk in de woestijn. En in de woestijn kan het ook heel erg koud zijn.
0: Oké.
1: 'S nachts bijvoorbeeld.
0: Je hebt het over woestijn en je hebt het over ijs. Dus bij mij begint meteen al een soort van...
1: 'S nachts kan het heel erg koud worden in de woestijn.
0: Blauw via een UV-scherm voorbij te komen. Maar prima. Ja, grond beweegt en dat weet je ook. En we weten ook allemaal dat het de grond, zeker in onze regio, dat die vrij snel verzakt. Dus ik heb ook wel het idee dat mijn tuin af en toe wel eens bij de buren ligt. Want al die stenen gaan alle kanten op. Dus als we het zo interpreteren, dan zou ik zeggen het is waar.
1: Oké.
0: Ja. Stelling nummer 3 dan tot slot. Thijs, kom maar door.
2: En stelling nummer 3. De maan heeft een eigen atmosfeer die lijkt op die van de aarde.
0: De maan heeft een eigen atmosfeer die lijkt op de aarde. Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Selina?
3: Ja, ik heb heel weinig verstand ervan. Ik denk niet waar. Maar
0: niet
3: dat
0: waar,
3: is pure gok.
0: Een pure gok. Richard Harman die heeft wel wat meer verstand van het heelal. Is dat waar of niet waar voor jou?
1: Maar iedere keer zit ik ernaast blijkbaar. Maar ik zeg niet waar.
0: Jij zegt dat het niet waar is. Ja, dan ga ik gewoon met jullie mee. Ik zeg ook maar gewoon niet waar. Wellicht hebben we het goed. Misschien ook niet. We kunnen in ieder geval zometeen de antwoorden van Thijs van der Dussen verwachten. Want zometeen gaat hij dat aan ons vertellen. En kunnen we ook gaan controleren of dat er een winnaar is uit te roepen binnen het team hier in de studio. En ook natuurlijk binnen de antwoorden die jij instuurt via de app studio11.nl/WhatsApp. 1, 2 en 3 zet je in je bericht erachter waar of niet waar. En dan hebben we het over de volgende stellingen. Herhaal ze nog een keer, Thijs.
2: Ja, we zijn aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Veel succes. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Er bestaan vissen die in bomen kunnen klimmen. Ja, vissen die in bomen kunnen klimmen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Sommige stenen kunnen langzaam over de grond bewegen zonder hulp van dieren. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. De maan heeft een eigen atmosfeer die lijkt op die van de aarde.
0: Waar of niet waar? Ook daar de vraag binnen dit item eigenlijk. Want ja, zo heet het item ook. Waar of niet waar? Het studio11.nl/WhatsApp dus om jouw antwoorden door te geven. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar voor deze woensdag 10 juni 2026. En verdien je een sticker.
1: Zomaar een sticker.
0: Een sticker. Een echte.
1: Zo dan.
0: Ja, je krijgt er sowieso een van ons, Selina, voor als aandenken. Maar je kunt ook een sticker dus verdienen door de juiste antwoorden in te sturen. studio11.nl/WhatsApp. Zometeen dan gaan we de antwoorden even controleren. En kijken wie vandaag de dagwinnaar wordt.

0: Ja, dat we heel veel Nederlands talent hebben, dat weten we inmiddels. Gisteren, ook naar aanleiding van het bericht natuurlijk van Echte Liefde is te kopen, dat Samuel Welton is uitgeroepen tot toch wel de succesvolste artiest van vorig jaar. Mm-hmm. Met zijn single Echte Liefde is te koop. Toen hebben we ook benoemd dat er gewoon heel veel muzikaal talent is in Nederland. Niet alleen in Nederland, ook gewoon hier in de regio natuurlijk.
1: Sorry. Zo.
0: Maar Nieke Leone is er ook een van. Ben je dan niet blij, is haar nieuwste single. En die hoorde je ook hier in de ochtendshow. Of je blij bent of niet, ja, dat is de vraag. Moet je de antwoorden wel goed hebben in waar of niet waar. Want als je het goed hebt en uitgeroepen bent tot dagwinnaar, nou, dan ben je zeker blij, hoor. Waar of niet waar? We hebben weer drie stellingen gehoord van Thijs van der Dussen. Daarop hebben wij geantwoord hier in de studio. Zowel Celina, Richard als ik. Maar ik hoop jij ook via de app studioalf.nl schrijf WhatsApp. In je bericht heb je dan een 1, 2 en 3 geplaatst met daarachter het antwoord waar of niet waar. Wellicht ben jij de dagwinnaar vandaag, krijg je een sticker van ons. Laten we de antwoorden even controleren. En daarvoor schakelen we de hulp in van Thijs van der Dussen. Want Thijs, stelling nummer 1 die klonk als volgt.
2: Ja, we zijn aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Veel succes. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Er bestaan vissen die in bomen kunnen klimmen. Ja, vissen die in bomen kunnen klimmen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Weet je nog welk antwoord je had gegeven, Celina?
3: Ja, ik had gezegd waar.
0: Je had gezegd waar. Ries, wat zei jij?
1: Niet waar.
0: Jij zei niet waar. En ik zei?
1: Waar.
0: Ik zei waar. Is het
1: weet
0: waar?
1: Weet je allemaal niet meer?
0: Nee joh, ik weet het allemaal niet joh. We moeten het overzicht er ook even bij pakken waar we het hebben genoteerd. Want dan kan ik het zelf even vertellen wat mijn antwoord op stelling nummer 2 was. Eerst stelling nummer 1 nog. Thijs, wat is het antwoord? Is het waar of niet waar?
2: Dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is niet waar. Nee, er zijn wel loopvissen, maar boomklimmende vissen, dat wordt wel een beetje heel erg gek. En daarom is het dus niet waar.
0: Nee, loopvissen dan weer wel. Dus klimmen in de boom kunnen ze niet. Ze kunnen wel springen, ze kunnen vliegen, ze kunnen lopen, maar ze kunnen niet klimmen. Ik vind het nogal dubieus, maar is dus niet waar. Dat betekent wel dat Richard Harreman het enige puntje tot nu toe heeft weten binnen te slepen. En dat Celina en ik het niet goed hebben. Maar goed, nog genoeg kansen wat betreft stelling nummer 2 dan in ieder geval.
2: Stelling nummer 2. Sommige stenen kunnen langzaam over de grond bewegen zonder hulp van dieren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar, ook hier de vraag. Wat had jij geantwoord, Celina?
3: Volgens mij had ik waar.
0: Je had waar geantwoord. Dat is waar. Is het waar of niet waar volgens jou, Ries?
1: Ik zei ook waar.
0: Jij zei ook waar. En ik zei waar ook, inderdaad. Ja, we zitten eigenlijk gelijk in de antwoorden. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2 is wel waar. Ja, door ijs en wind kunnen stenen in de woestijnen bijvoorbeeld verschuiven zonder hulp van dieren.
0: Ja, toch het voorbeeld van het ijs in de woestijn.
1: Ja.
0: Je zou zeggen dat het Fata Morgana is, maar blijkbaar is er toch echt ijs in de woestijn. Het antwoord had dus moeten zijn waar. Dat klopt. Dat betekent dat we alle drie een puntje hebben weten te scoren. Ja, het laatste antwoord, volgens mij hebben die ook allemaal gelijk. Maar laten we vooral eerst even luisteren naar de stelling van Thijs.
2: En stelling nummer 3. De maan heeft een eigen atmosfeer die lijkt op die van de aarde.
0: Waar of niet waar? Ook hier de vraag. Wat had jij geantwoord, Celina?
3: Dat niet waar.
0: Je had niet waar. Ries, jij zei?
1: Niet waar.
0: En ik zei ook niet waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: En stelling nummer 3 is niet waar. Nee, de maan heeft alleen een extreem dunne exosfeer. En geen atmosfeer zoals de aarde.
0: Ja.
1: Wat is dan het verschil?
0: Nou, de ex of de at. Ja. De exosfeer of de atmosfeer. Goed, het is in ieder geval de antwoorden. Of het zijn de antwoorden op waar of niet waar. Dat betekent dat de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn. Niet waar, waar, niet waar. En ja, als ik hier zo in mijn overzicht kijk, dan kunnen we Richard Harreman feliciteren. Want. Je hebt het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Lekker bezig, man.
1: Lekker, hè?
0: Celina, ja, ja, ook eigenlijk heel lekker bezig. Want ja, je hebt maar één antwoord fout. Dat is eigenlijk meer goed dan normaal gesproken bij mensen die voor het eerst meespelen met waar of niet waar. Bij deze jij ook van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik toch bijzonder dat het ook wel eens lukt, Ries. Dat, ja, precies. En ja, we hebben natuurlijk ook nog een dagwinnaar uit te roepen wat betreft de appwinnaars. Tenminste, ja, de luisteraar die een antwoord heeft ingestuurd via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ik zie hier een naam voorbij komen met het volgende bericht. Een 1, 2 en 3. En daarachter niet waar, waar, niet waar. Nou, waren dat waar had is. Omdat dat de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn.
1: Niet waar, waar, niet waar.
0: Niet waar, waar, niet waar. En de naam die erbij hoort is Kai. Kai, van harte gefeliciteerd.
1: Hey, Kai.
0: Bij deze ben jij de dagwinnaar voor deze woensdag 10 juni 2026. Dat is ook meteen de laatste dagwinnaar van woensdag 10 juni 2026. In waar of niet waar, want ja, we kunnen er altijd maar eentje uitroepen. En deze dag komt nooit meer voorbij.
1: Nee.
0: Dus je gaat geschiedenisboeken in. En ja, Kai, laat ook even je adresgegevens achter, want dan kunnen we jou de sticker opsturen. Want dat is natuurlijk wel iets waar je op zit te wachten. Laat hem gewoon 3 keer klinken. Dat is, ja. Nou, dat wat betreft waar of niet waar voor vandaag. Morgen spelen we uiteraard weer rond de klok van 8:15 hier in de ochtendshow. Wil je ook de dagwinnaar worden? Speel dan mee en zet je wekker rond 7:15. Nou, het liefst om 7:00 natuurlijk, meteen al bij het begin van de ochtend. Ja. Maar 7:15, dan spelen we weer. Waar of niet waar? Ja, zometeen na het nieuws dan verwachten we hoog bezoek. Althans, ja, hoog bezoek. Volgens mij zijn ze nog niet zo heel groot. 1 meter, nou, 60. Misschien kan ik ze recht in de ogen aankijken. Want we krijgen een heel voetbalteam op bezoek.
1: Zo dan.
0: En welk voetbalteam dat precies is en ja, waarvoor zij hier zijn, dat hoor je zo meteen in de ochtendshow.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. 8:02, de Ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazem. Het is tijd voor het nieuws van 8:00. Krijg je van de NOS.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
12: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
14: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
12: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moest ze daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greef was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alphen nog succes met toernooiwinst in Rome. Mantelzorgers uit de regio hebben vorige week woensdag genoten van een vaarttocht over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met koffie en een lunch. EMM 21 speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelevarensveen won de finale van de nacompetitie met 3-0 van Wippolde. Levi Bokhorst, Stijn Riebroek en Roy Wenink maakten de doelpunten. Dankzij de overwinning is de promotie een feit voor EMM 21. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment 7 meldingen in de regio, 35 minuten in totaal. Krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Den Haag, Zuid en knooppunt Prins Klausplein. Staat 7 kilometer, je vertraging bedraagt daar 5 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoud, Rijndijk en Roelevarensveen. Daar ook 7 kilometer, vertraging van 5 minuten. Een 5 minuten vertraging heb je ook op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. 4 kilometer staat er. En de A13 Den Haag richting Rotterdam staat er 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. Gaan veel mensen op vakantie, denk ik, want je hebt daar 7 minuten vertraging, dus wees op tijd. Dan tot slot nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, vertraging duurt 6 minuten. Hoest op het spoor.
15: Ja, door technisch onderzoek rijden er minder sprinters op het traject tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. De verwachting is dat het allemaal weer normaal zou moeten rijden rond 8:30.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Wie ben jij en wat is jouw positie?
1: Ik ben Kiki en ik speel rechts achterin.
0: Rechts achterin. Wie ben jij?
2: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
0: Ook spits? We hebben 3 spitsen. Jeetje. Gaan we naar de volgende?
3: Ik ben Sinojin en ik sta ook spits.
0: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
4: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
0: Verdediger van links. Nou, dan heb ik meteen de goeie. Wie ben jij?
5: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
0: Oh. Ja. En sta jij toevallig ook spits?
6: Ik ben Ashton en ik sta verdediger.
0: Verdediger. Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
7: Die is er niet.
0: Wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
8: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
0: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, daar hebben we 5 spitsen bij wijze van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers. Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
9: Hi, goedemorgen.
0: En Chris, goedemorgen.
10: Goedemorgen, goedemorgen.
0: 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek? Of?
9: Ja, heel aanvallend, heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan, dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen, dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
0: Ja, dat blijkt maar, want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
11: Nee, klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom zij is bereikt, dus super tof.
0: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
11: Je bedoelt nu, zeg maar? De vorige keer? Dat was 2024 inderdaad.
0: Twee jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
9: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu... Ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
0: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook, groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?
9: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit. Dus die gaat nog gewoon 2 jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
0: Dat lijkt me ook jammer.
9: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
0: Of blijf je dan toch stiekem, succesduo qua trainers. Blijf je dan stiekem toch betrokken?
9: Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus hij heeft mijn hulp daar eigenlijk niet in nodig, hoor. Dat komt goed.
0: Chris, wat maakt het team zo goed?
11: Ja, allereerst is het een team wat echt ook grotendeels een vriendinnengroep is. Dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Daarnaast kunnen ze allemaal fantastisch voetballen. Spelen ze naast het schoolvoetbal ook nog gewoon bij een voetbalclub. Grotendeels bij Alvia. En 2 speelsters bij ARC. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel uniek, zeg maar, binnen 1 klas. Dat ze allemaal op voetbal zitten.
0: Ja, want dames, jullie zitten dan ook op voetbal allemaal? Of zit er ook toevallig iemand niet op voetbal? Ik zie hier aan deze kant 3 vingers. Jij zit niet op voetbal.
2: Nee, maar ik zit wel heel goed te voetballen altijd thuis.
0: Thuis doe je dat dan? Doe je dat dan speciaal met broertjes, zussen, vrienden, familieleden?
2: Ik zit heel soms met mijn zus te voetballen.
0: En doe je dan ook speciaal dingen trainen?
2: Nee, dat niet.
0: Want uit mijn hoofd, jij stond ook spits, hè? En hoe zorg je er dan voor dat je toch veel scoort? Want als je niet op voetballen zit, kan je traint dan wel eens met je zus. Maar zet je haar dan op doel en probeer je dan heel veel ballen het doel in te schieten?
2: Soms wel. Maar ik doe ook gewoon, als ik de bal krijg, dan probeer ik het er altijd in te schieten.
0: Ook een beetje op goed geluk eigenlijk?
2: Ja.
0: Nou, dan ben je wel heel goed in goed geluk, want je doet hartstikke goed. Ik zag hier nog een vinger. Jij zit ook niet op voetbal?
12: Nee.
0: En wat doe jij dan normaal gesproken voor sport?
12: Golven en dan...

0: Dansen.
1: Golf en dansen, dat is wel heel wat anders dan voetballen. Maar blijkbaar ben je ook goed in voetballen.
0: Ja, ik vind het heel leuk om te doen.
1: Is dat dan niet iets dat je denkt, nou, dat golf en dat andere, ik vind het allemaal prima, ik ga lekker op voetbal?
0: Nou, niet echt. Ik zit pas net op golven, dus.
1: Ja, dan zou ik er niet meteen vanaf gaan. Dat zou heel zonde zijn. Waarom maakt het dan toch zo leuk dat je met dit team dan het voetbaltoernooi speelt en dat je dan ook nog in die landelijke finale staat?
0: Omdat dit is het laatste jaar dat we het kunnen doen. En volgend jaar kan ik het niet meer doen.
1: En nou, de trainer Chris die zei het al, eigenlijk zijn je een soort van vriendinnen ook van elkaar. Dus dat maakt het ook wel extra fijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Jij zat ook niet op voetbal, hè?
2: Ja, ik zit wel op voetbal.
1: Jij zat wel. Zat jij dan niet op voetbal?
2: Nee.
1: Oh, ik zag hier een vinger toevallig voorbij komen. Maar jullie zitten allemaal op voetbal?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Jullie zijn een soort van vriendinnengroep ook geworden, neem ik aan. Maar dat lijkt me ook lastig. Want volgens mij ben jij wat oud. Zit jij in groep 8?
2: Ja, ik zit in groep 8.
1: Dat betekent ook dat af en toe wat jongere kinderen bijkomen die dan in groep 6 zitten. Hoe betrekken die dan bij zo'n vriendenteam?
2: Ja, het zijn twee zusjes eigenlijk, van ook mensen uit groep 8. En ze zijn gewoon heel erg lief, dus ja, we kunnen ze er heel makkelijk bij trekken.
1: Ging dat heel makkelijk, dat ze er meteen zo bij kwamen? Of moesten ze toch nog een beetje, moesten ze eerst jullie schoenen schoonmaken?
2: Nee, ze hoorden er wel gelijk bij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel fijn natuurlijk. Ja, niet dat, ja, je hebt soms wel eens bij van die voetbalteams dat je dan, ja, dat heet dan ontgroenen. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je de ballen opraapt en dat je alle pionnetjes bij elkaar houdt. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Het is echt meteen heel vriendschappelijk geweest.
2: Ja, ja.
1: Wat maakt volgens jou het voetbalteam zo goed?
3: We spelen gewoon goed en we passen heel over.
1: Ja, dat is wel fijn, want anders dan, ja, als je alleen aan de bal bent, dan krijg je ruzie, denk ik.
3: Ja.
1: Ja. En volgens jou, waarom maakt het voetbalteam het volgens jou zo goed?
3: Nou, we hebben met z'n allen een hele goede band. En we passen inderdaad veel over. En we zijn gewoon een heel sterk team met elkaar.
1: Heel sterk team. Ja, ik hoorde net al, het is een heel aanvallend spel wat jullie spelen. Daarom echt iets van 5 spitsen die jullie hebben. Wie heeft tot nu toe de meeste doelpunten gescoord? Heel, heel voorzichtig, twijfelend een beetje het vingertje op. Jij of een ander meisje, hoeveel doelpunten heb jij nu al gescoord dan?
4: Ik heb niet geteld.
1: Je hebt het niet bijgehouden?
4: Nee.
1: Heb jij het wel bijgehouden?
0: Nee. Ik heb niet bijgehouden.
1: Niet bijgehouden. Maar jullie hebben wel bijgehouden, denk ik, dat jullie de wedstrijd hebben gewonnen.
0: Ja, dat zeker.
1: Hebben jullie alles gewonnen tot nu toe?
0: Over alle finales. Alles gewonnen, ja. Alles in de pool en de finales ook.
1: En dan nu het landelijke toernooi eigenlijk, hè? Aanstaande woensdag is dat. Volgende week, over een week. Heb je al een beetje zenuwen?
0: Nee.
1: Nee? Omdat je het al eerder hebt meegemaakt?
0: Ja, en omdat we gewoon een heel goed team zijn, dus ik voel niet echt de spanning.
1: Nee. Jullie zijn, denk ik, het eerste jaar dat jullie meedoen. Heb jij wel de zenuwen?
4: Een klein beetje.
1: Wat maakt het zo spannend?
4: Ja...
1: Omdat je niet echt weet wat er komt, zeg maar.
4: Ja.
1: Ja. En voor jou, is het voor jou spannend?
4: Ook een klein beetje. We deden vorig jaar ook mee. Maar nu zijn we gewoon een heel sterk team. Maar ik heb nog een beetje zenuwen.
1: Ja. Chris, weet jij toevallig ook al wie jullie tegenstanders gaan worden volgende week?
5: Nou ja, heel divers. Komt natuurlijk uit heel het land. Ik heb al wel gezien een school uit Groningen. Maar er zijn ook inderdaad scholen uit Limburg, zag ik voorbij komen. Dus ja, het is spannend. Dus we gaan zien hoe sterk we zijn.
1: Heb je ook in de ervaring, Stefan, ten opzichte van de voorgaande jaren, dat je dan andere voetbalteams gaat bekijken? Oftewel, soort van gaat scouten? Want ja, je moet wel een beetje kijken hoe je moet spelen ten opzichte van je tegenstander.
6: Ja, wij zijn altijd heel erg. We willen zoveel mogelijk informatie weten. Dus we gaan altijd een beetje zitten zoeken en op de lokale Facebookpagina, de lokale Instagram kijken. En soms vind je beelden. En vaak zie je dan de tegenstander voetballen. En dan doen ze het heel erg goed, die meiden. En dan komen wij eraan en zijn we eigenlijk nog beter. En dan onderschatten we onszelf een beetje. Dus ja, wij gaan wel kijken, maar we houden het wel beperkt.
1: Maar je pakt het wel serieus aan.
6: Ja, we willen graag kampioen worden.
1: Ja, dat is wel een beetje de doelstelling, toch, Chris?
5: Zeker weten, zeker. Ja. Daar gaan we voor.
1: Is dat volgens jullie ook de doelstelling, meiden? Of is het gewoon een leuk toernooi hebben?
4: Ja, we willen ook heel graag winnen, maar het is ook wel belangrijk dat het leuk is.
1: Want ja, voor jou onder andere is het laatste jaar. Wat nou als het niet lukt?
4: Ja, dat is heel erg jammer, maar we hebben het wel heel gezellig gehad. Dus het gaat ook eigenlijk om dat je het gezellig hebt en niet alleen maar om winnen.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk moeten we er eigenlijk niet van uitgaan dat het niet lukt. Want het gaat jullie gewoon lukken. Jullie zijn gewoon een heel goed voetbalteam.

0: samen. Als één team gaan jullie zo meteen het toernooi in. Volgende week woensdag gaat dat gebeuren. Van hoe laat tot hoe laat is dat toernooi, Chris?
1: Het is vanaf 's morgens eigenlijk al. Ik neem mij erin naar 9:30. En dan tot einde dag 16:30. Dus eigenlijk een hele dag. Dus de meiden krijgen ook vrij van school. Dus ja, helemaal top. En de hele klas ook overigens. Dus,
0: Die mogen ook komen?
1: Die mogen allemaal komen, allemaal supporten. Ja. Ja.
0: Nou, dan moet eigenlijk bijna elke dag wel zo'n voetbaltoernooi zijn. Want iedereen wil natuurlijk een dag vrij. Maar dat gaat niet. Het is gewoon één keer in het jaar. Althans, dat is te hopen. Nou, gelukkig dit jaar is het weer gelukt.
2: Ja, ik heb nog één klein verzoekje. Wij zijn natuurlijk een kleine school. En de meiden zijn bezig met een inzamelingsactie voor nieuwe shirts voor de meiden die erbij gekomen zijn. Wij zouden nog heel graag op zoek willen naar een sponsor op hele korte termijn. Die eventueel de shirtjes zou willen sponsoren van de nieuwe meiden. Dus mocht er iemand zijn die interesse heeft of die een mailtje wil sturen naar Studio Alpha, zodat ons misschien uit de brand zou kunnen helpen.
0: Ja, en op korte termijn, gaat het dan nog om dit jaar of om volgend jaar?
2: Ja, het gaat volgende week in Zeist. De meiden van 5, 6 die net gevoeld hebben allemaal een mooi shirt gekregen 2 jaar geleden. Alleen de andere 5 meiden, die hebben dat niet. En daar zou ik ook graag een mooi shirt voor willen. Alleen, ja, ze zijn nu fles aan het inzamelen. Dus we zijn nog op zoek naar een sponsor om eventueel graag ons uit de brand te willen helpen.
0: Ja, en dan gaat het echt om de shirtjes aankopen.
2: Ja, klopt. Ja, om de shirtjes, ja.
0: Ja, het zou wat zijn als jij ineens een maatje XXL moet gaan voetballen.
3: Ja, dat is niet fijn.
0: Nee, ja, je bent iets kleiner dan ik, maar bijna net zo groot als ik. Ik ben 1,69. Ja, XXL, dat wordt eigenlijk een jurk dan. Dat lijkt me niet lekker.
3: Ja, daar voetbal ik ook niet zo lekker in, nee.
0: Nee. We hopen dat dat gaat lukken. Ben, of ken jij in ieder geval iemand die wat geld kan missen of in ieder geval ervoor kan zorgen dat je shirtjes kan aankopen voor dit voetbalteam? Wellicht ben jij dan de sponsor van een nieuwe kampioen, want daar gaan we toch voor dit jaar. Hebben jullie een soort van jel voordat jullie de wedstrijd ingaan?
4: Nee. Maar soms ook niet.
0: Soms wel, maar soms ook niet.
5: We hebben het 1 keer gedaan.
0: En werkte dat? Wonnen jullie toen ook?
5: Ja.
0: Wat was die jel? Weten jullie dat nog?
5: Ja.
0: Ja? Kunnen jullie dat met z'n allen doen? Ben jij ook de aanvoerder of niet toevallig?
5: Ja.
0: Oh, je hebt geen aanvoerder. Oké. Okay. Nou, iedereen gaat hier zo in een kringetje staan en dan de handen denk ik op elkaar.
6: Je moet in het midden.
7: Geen handen.
0: Oh, echt in het midden ook, ja? Ja.
8: Wie zijn wij?
9: Het ballet!
8: Wat gaan we doen?
9: Winnen!
8: Wat gaan we doen?
9: Winnen!
0: Nou, dat gaan ze ook zeker doen. Dames, heel veel succes komende woensdag. Chris en Stefan, ik hoor graag van jullie of het is gelukt. Hopelijk zijn we er volgende week ook bij. Krijgen we ook toestemming van de KNVB, hè, want daar ligt het ook aan. We willen het heel graag volgen allemaal. Zo niet. Willen we sowieso volgende week even weer contact met jullie. We willen wel weten hoe het allemaal gaat. Maar heel veel succes. Alle 5 spitsers scoren allemaal. Alle verdedigers houden ze tegen. En alle middenvelders geef vooral die ballen aan de spitsers, zodat zij kunnen scoren. En dan hopen we dat we volgende week hier eigenlijk met een ware kampioen in de studio hebben gestaan. Dank jullie wel, dames. En succes volgende week.
5: Dank u wel.
0: Oh, ik heb nog één verzoek trouwens, voordat we naar de muziek gaan. Kun je nog één ding zeggen? Goedemorgen, Wesley.
10: Goedemorgen.

Wellicht kunnen we dit dan ook zeggen tegen de dames volgende week. I knew it, want ze zijn de kampioen geworden. En I knew you, want ja, we kennen de ware kampioen in zover. Taylor Swift hoorde hier met I knew it, I knew you. Het is de titelsong van de nieuwste film van de Toy Story saga, inderdaad. Maar goed, je had het mij, de team hoorde je net van het palet, groep 6, 7 en 8 dus. En ook stiekem nog een beetje van de andere basisschool, om in ieder geval voor te zorgen dat ze ook een keeper hebben. Want anders is het moeilijk om de ballen tegen te houden. Maar mocht je nog ken je een sponsor? Ben je een sponsor? Wil je helpen? Of ben je een kledingmerk toevallig? Wil je de meiden aan een nieuw tenue helpen? Hè? Want daar zijn de meiden geld voor aan te inzamelen. Omdat de nieuwste, de jongste lichting nog geen tenuutje heeft. Meld je dan even bij het palet in Alphen aan de Rijn. Want daar ligt de basisschool. En anders mag je ook nog even gewoon een mailtje sturen naar redactie@studioalphen.nl. Want dan koppelen wij dat weer aan hun. Om ervoor te zorgen dat ook die meiden gewoon in een mooi nieuw tenue worden afgevaardigd. Oftewel dat ze daarin kunnen spelen. Want ja, ik zei het al, met shirtje XXL, dat wordt niks, moet ik zeggen. Ja. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we naar nieuws, weer en verkeer. En ook zometeen gaan we hem doen, hoor. We gaan je muziekkennis testen in de voor of de na. Studiohalve.nl, schijnstreep WhatsApp dus, om daarin mee te spelen. Nu is Harry Styles en American Girls in de ochtendshow.

0: Harry Styles en American Girls. In de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Ja, ik zei het net al, zometeen gaan we hem doen hoor. De voor of de na. We gaan je muziekkennis testen. Dat doen we in die quiz. Ik ga zometeen een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app. Studio11.nl/WhatsApp. En ja, ik wil ook van je weten of dat de plaat voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. En vandaag spelen met het jaar 2007. Dus, ja, dat is je voordeel van nu. Onthoud het vooral, schrijf het ergens op. En neem het mee voor zometeen het spel de voor of de na. En meld je via studio11.nl/WhatsApp. En dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio, krijg je te horen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft Café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn een opvallende oranje makeover gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Volgens eigenaar Bart Kamper zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat morgen van start gaat. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan. De zegenbaan in Alphen aan de Rijn is komende nacht afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. De provincie werkt tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends aan het wegdek. Verkeer wordt omgeleid via de N460 richting Ter Aar of via de Eisenhowerlaan. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Nicky Noordegraaf uit Woudbrugge en Fleur Hartveld uit Rijnstaterwoude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg inlineskaten. De KNSB heeft beide reisters opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Het EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo. Voor Noordegraaf wordt het haar derde EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de tweede keer naar het EK bij de junioren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, deze ochtendspits is niet al te heel druk hoor. De verkeersinformatiedienst van de ANWB die heeft een aantal meldingen wel op een rij gezet. Want er zijn er 6, in totaal 26 minuten. Je krijgt ze allemaal van me. Want op de A4 daarna richting Amsterdam, daar is het aansluiten geblazen tussen Hoogmade en Roelofarensveen. Niet voor lang hoor, 3 minuten duurt die file. De A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer. Oponthoud van 4 minuten. Dan de A20 hoek van Holland richting Gouda. Daar 3 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Gaan we naar de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 9. De N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 4. En tot slot de N201 Uithoorn richting Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Daar een vertraging te melden van 3 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, door een wisselstoring is er vertraging tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal en rijden er minder treinen. En dat duurt tot ongeveer 11 uur is de verwachting.
0: Ja, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te plannen. En ondertussen gaan wij door met de ochtendshow. 9:30 is het. Zometeen dus de voor of de na. Ook Alex Warren, dus Foreigner, in de ochtendshow.

0: nieuwste van Alex Warren heet Passenger. En je hoorde hem hier in de ochtendshow. Ook
1: Foreigner.
0: Forerunner.
1: Ja.
0: Eigenlijk gewoon een voorrenner.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, maar dan een buitenlander. Althans, ja, buitenlander, hè? Forerunner.
1: Ja.
0: That Was Yesterday in de ochtendshow. Komt uit het jaar 1985. En dat is niet de opdracht die we hanteren in de voor of de na. Want ja, die komt voor of na het jaar 2007 vandaan. Want dat jaartal hanteren we in de voor of de na van vandaag. Dan gaan we je muziekkennis testen. En dat doen we door een fragmentje te draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na het jaar 2007 is uitgebracht. Zeg Selina, hoe zit het met jouw muziekkennis?
2: Ja, het ligt echt aan de dag. Het is echt...
0: Het ligt aan de dag.
2: Hopelijk is vandaag een goede dag voor mij.
0: Maar is het normaal gesproken dan de ene dag dat je meer kennis hebt over Nederlandstalige muziek en de andere dag wat meer over dancemuziek of zo? Of hoe ligt het aan de dag?
2: Nee, de enige dag kan ik het gewoon wat beter inschatten, maar...
0: Oh, zo. Maar wat luister je normaal gesproken dan aan muziek? Wat voor genres?
2: Ja, ik luister vaak wel naar de muziek uit 1980. 1990. Okay. Dus wel oude plaatjes.
0: Hoe oud ben je eigenlijk?
2: Ik ben 19.
0: 19. Ik merk toch wel een beetje dat, ook mede dankzij TikTok hoor, maar dat veel jongeren, laat zeggen de tieners van nu, dat die veel naar de jaren 80 en 90 luisteren tegenwoordig.
2: Ja, klopt. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk wel betere muziek, want nu is het allemaal een beetje AI of van andere mensen afgepakt.
0: En een beetje inheidsworst.
2: Precies.
0: Ja. Maar heb je dat dan meegekregen vanuit huis? Of is dat echt wel iets wat je zelf hebt opgezocht? Ook mede dankzij de social media van nu?
2: Beide denk ik wel, maar ik denk dat het vooral wel vanuit huis is. Vroeger werd wel oude muziek bij mij thuis gedraaid.
0: Wat werd er dan onder andere gedraaid? Wat voor artiesten? Kun je daar voorbeelden van noemen?
2: Ja, de Golden Earring, de Beatles, Queen, Michael Jackson, dat Madonna.
0: Oké. Dus echt wel de grote artiesten kwamen bij jou thuis langs.
2: Ja, zeker.
0: Wat is jouw favoriete plaat?
2: Zo.
0: Ja, meteen een moeilijke vraag.
2: Ja, nee. Misschien een liedje van ABBA, denk ik.
0: ABBA?
2: Maar ja. Maar...
0: En welk liedje dan?
2: Ja, misschien. Ja, ik vind ze allemaal oprecht heel leuk.

0: Dus ik zou het echt niet weten.
1: Gewoon alles van ABBA. Dat alles. Is het favoriet
0: ja,
1: bij jou.
0: Ja, dat is mij.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, zo leren we jou ook een beetje beter kennen. Want ja, veel mensen kun je goed leren kennen door de muziek. Nou, we weten inmiddels allemaal, Richard Harreman die is echt wel van heel veel decennia, zeg maar. Behalve van de Zero's, daar weet u weinig vanaf. Op een gegeven moment vanaf de tent, dan begint u weer een beetje in te komen, heb ik het idee.
2: Ja, dat is een zwart gat voor mij, die Zero's. Dat,
1: ja.
2: Ik kwam er dus ook gisteren kwam iets achter dat er een fenomeen bestond als Techtronic of zoiets. Techtonic.
1: Ja, je hebt tegenwoordig in allerlei Zero's, nieuwe genres inderdaad. Ja.
2: In de Zero's, rondom de Zero's was dat is helemaal langs mij heen gegaan, joh.
1: Nou ja, geeft niet. Maar misschien dat we die genre wel gaan behandelen vandaag in de voor of daarna. We gaan het fragment draaien, oftewel de opdracht die komt nu voorbij. Titel en artiest, die wil ik graag weten. Ik wil weten of dat hier voor of na het jaar 2007 is uitgekomen. Jij kunt in ieder geval het antwoord insturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zometeen hier in de studio. Ja, normaal gesproken zeggen we altijd, roep je naam als je het weet. Ik wil zometeen jullie allebei even een gokje laten wagen, okay. Selina en Richard. Dus ja. Ben benieuwd. Let vooral goed op, want dit is de opdracht voor vandaag. Is hij voor of na het jaar 2007 uitgebracht? En ja, wie is het en wat is de titel?

0: Ja. Ja, ik wilde toch even een beetje het volledige fragment meegeven van de opdracht die we vandaag spelen in De Voor of De Na. Selina, heb jij überhaupt een beetje een idee wie dit zou kunnen zijn? Nou, nog niet het antwoord geven, mocht je het weten.
1: Oké, goed dat je het zegt, want ik wil het wel zeggen. Nee, ik herken de stem.
0: Je herkent de stem?
1: Ja.
0: Weet je ook wat de titel is van die plaat?
1: Ja, ik kan nog een gokje wagen.
0: Oké, dat mag je zo meteen inderdaad gaan doen. Richard Hageman, heb jij een idee wie het is?
2: Ik bij de eerste klank, waarschijnlijk zag je het wel. Ik zat om meteen te typen, ik wist al meteen wie het was.
0: Oké, dit ligt echt wel ook binnen jouw muziekkennis,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja.
0: Is dit ook een plaat wat wel eens is gedraaid bij jou thuis, Selina?
1: Nou, niet dat ik weet eigenlijk.
0: Of in ieder geval niet meer kan heugen.
1: Ja. Nee, dat is het, denk ik.
0: Nou ja, dat betekent ook wel dat het een heel klein hintje is naar of dat hij voor of na het jaar 2007 is uitgebracht. Want dat is de vraag voor vandaag. Komt hij voor of na het jaar 2007 vandaan? Wie is de artiest? Wat is de titel van die track? Ik wil het van je weten. studioalf.nl/WhatsApp om het door te geven. Toch nog even een klein fragmentje van de opdracht voor vandaag. Nou ja.

Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of twee na het jaar 2007 uitgebracht? Geef het door via de app studio11.nl, schuin-schreef WhatsApp. Wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar in de voor of de na voor deze woensdag 10 juni 2026.

Ja, ze hebben goed advies hoor, Last Frequencies. Live it all, nou dat doen we ook zeker. Niet alleen maar met de ochtendshow natuurlijk tot 10 uur op Studio Alphen Karen Braas, maar ook met de muziek die we draaien. Nieuwe plaat is het en ik ga er wel lekker op. Hij gaat zeker op mijn zomerbandje voor richting het vakantieadres. Maar goed, voorlopig zitten we daar nog niet aan. Moeten we nog even wat aantal weekjes werken voordat we uiteindelijk op zomervakantie mogen. Maar ja, Last Frequencies gaat in ieder geval mee. Zeg, wat ook meegaat is in ieder geval de dagwinnaar voor vandaag, althans in het geheugen. Want we kunnen iemand uitroepen tot dagwinnaar in de voor of de na. Het is de muziekkennisquiz die we spelen. En zo uit kan doen we dat iedere ochtend rond 9:15. Ik draai een fragment van een liedje aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En ook willen we weten of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 2007. Dus helemaal rond. De vraag is, wie is de artiest? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2007 uitgebracht? En dan hebben we het over het volgende fragment, oftewel de volgende opdracht.

0: Nou, misschien gaat het wel gebeuren dat we jou vandaag uit kunnen roepen tot dag. Winnaar voor deze woensdag 10 juni. Nee, niet januari.
1: Januari, zo dan.
0: Juni 2026, want dat is het vandaag.
1: Denk ze naar buiten.
0: Ja, precies. Ja, het is lekker weer. Maar normaal gesproken is het in januari ook wel eens lekker weer op 10 juni, hoor. Ik bedoel, nieuwjaarsdag, dan lopen we wel eens buiten met dit weer, zeg maar. Nou, eigenlijk, qua temperatuur... Nou ja, nee, serieus. Afgelopen januari was het ongeveer deze temperatuur.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Ja, 17 graden was het gewoon. Het was gewoon echt knoepertje warm.
1: Ja.
0: Je zou bijna niet zeggen dat het juni is, maar het is het toch echt. Selina, jij zei, ja, ik heb wel een idee, want ik weet wie de artiest is. De titel twijfel je nog over, denk ik.
1: Ja, ze herkennen de stem, hè?
2: Ja, ik herken de stem inderdaad.
0: Ja, maar je kan dan toch wel koppelen aan een naam, neem ik aan. Of dat dan is dat nog een beetje twijfelachtig?
2: Oh nee, de naam, die kan ik al. Die heb ik wel, denk
0: die
2: ik.
0: Die heb je wel, oké.
2: Okay.
0: Wie is het volgens jou?
2: Volgens mij is het Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis, oké. En weet je ook wat de titel is van die track? Hij ligt heel voor de hand liggend, moet ik zeggen, hoor. Dat is even een kleine hint erbij.
2: Ja, ik gok. Ik tel tot 3.
1: Ja.
0: Dus, ja. Nou, Richard Harman, die is al meteen instemmend aan het knikken. Ja, van, ja dat moet goed zijn.
1: Ja.
0: Is die dan voor of na het jaar 2007 uitgebracht? Kun je daar ook een gokje op wagen? Of weet je het toevallig?
2: Ik weet het niet, maar ik gok ervoor.
0: Oké. Okay. Ook hier zie ik een instemmend knikje van Richard Harreman. Ja, vaak als hij dat doet, dan is het ook goed.
1: Jij laat naar de foto zien. Hij zegt erbij van, zo, alweer 10 jaar geleden. Maar de voor of na, de artiest die je nu hoorde, Guus Meeuwis. Ik vind ook dat het Guus Meeuwis is. Is ook van 97. Dat is precies 10 jaar voor 2007 natuurlijk.
0: Ja. Wat een theorie, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Nee, ja. Ik dacht dat jij daarbij had stilgestaan, maar niet dus.
0: Nee, totaal niet.
1: Oh,
0: nee,
1: okay.
0: Absoluut. Het is ook niet de keuze geweest dat we deze opdracht hanteren vandaag. Maar het is wel dat we...
1: Was het nog in de periode dat we nog met Van Gant samenwerkte?
0: Ja, je gaat wel helemaal vanuit dat het goed is, meneer Harreman. Maar,
1: ik weet dat het goed is.
0: Nou ja, oké. Hé, maar Selina, het is gewoon gelukt, hè?
2: Nou, fijn.
0: Je hebt het dan hartstikke goed.
1: Ja.
2: Dat is goed.
0: Ja, tuurlijk, weet je...

0: af en toe moet je een beetje geholpen worden, maar in principe had je het gewoon heel makkelijk zelf afgekund. Want ik had niet eens die hint hoeven te geven eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet. Ik had heel zelfverzekerd dat moeten zeggen eigenlijk, gewoon dat ik het wist.
0: Ja, maar dat hebben we ook gewoon niet gehoord. Er is een opname, dat laten we eruit en dat zetten we dan later helemaal uit. Maar dan dat er even tussenuit, zeg maar.
1: Goed plan.
0: Ja. En dat betekent dat jij in ieder geval de studio-winnaar bent van de voor of de na van vandaag. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En je bent ook meteen de laatste studio-winnaar voor deze woensdag 10 juni 2026. Want ja, dat komt nooit meer voorbij. Dus dat kun je weer in je dagboek schrijven. En we kunnen ook een dag winnen uitroepen wat betreft de luisteraar. Want ook jij hebt als het goed is een appje gestuurd met het antwoord via studioalf.nl/WhatsApp. En daarin kunnen we opnieuw Kai feliciteren. Ja, ik weet niet of het dezelfde Kai is. Dat moeten we zo meteen even controleren. Maar Kai heeft ingestuurd. Ja, dit is Guus Meeuwis. En Vagant, die doet die er zelf bij. Ik tel tot 3. Nou ja, 3, 2, 1. En dan gaat het gebeuren. Gefeliciteerd! Met deze ben je ook de dagwinnaar voor de voor of de na. Voor deze woensdag 10 juni 2026. Ik blijf met de januari in mijn hoofd.
2: En toch wel?
0: Ja, maar dat komt ook omdat ik... Ja, weet niet waarom eigenlijk.
3: Nee.
0: Okay. Nou, heb jij een idee waarom, Justin, waarom ik januari in mijn hoofd heb?
4: Ja, jij hebt al helemaal zin in mijn verjaardag op 31 januari. Ja,
3: of in die van mij op 27 januari.
4: Zie je, je beste vrienden zijn gewoon jarig in die maand. Daardoor zit jij gewoon heel de tijd met januari in je hoofd.
0: Of jullie ook mijn beste vrienden zijn, dat blijkt maar weer achteraf op het moment dat ik wel of niet gefeliciteerd ben op mijn verjaardag. En ik ga lekker niet vertellen wanneer dat is.
3: Oh, ik geef dat eigenlijk wel even door.
4: Is goed.
0: Justin, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, Justin van Kampen is... Dat doe ik moeilijk over je achternaam. Justin van Kampen heet je gewoon.
4: Ja, nog 9 dagen nog wel, ja.
0: Oh ja, want jij doet iets best wel moderns. Jij gaat namelijk ook de achternaam van je toekomstige vrouw hanteren.
4: Ja, zeker.
0: Wat wordt het dan?
4: Dan wordt het Justin Besselink van Kampen.
0: Oh, okay. haar achternaam ook als eerste?
4: Ja. Ja. Oh. Klinkt chique, hè, eigenlijk.
0: Ga je dat ook laten aanpassen in je paspoort?
4: Ja, we gaan echt alles officieel gewoon overnemen. Wow. Ja.
3: Ik zou eigenlijk zeggen van Kampen Besselink. Dat klinkt net even een beetje royale.
4: Nee, wij vinden Besselink van Kampen royale klinken.
3: Okay, ja.
4: Wat vind jij?
1: Ja, ik ben het wel eens met jou, Justin. Ja, eigenlijk, ja.
4: Besselink van Kampen.
0: Ja, okay. Moet ik je dan ook voortaan zo aankondigen? Of mag het gewoon, blijft het gewoon van Kampen eigenlijk?
4: Nee, gewoon Justin. Maar als je met mijn achternaam benoemt, dan wel Besselink van Kampen.
3: Ja, dan moet je wel
0: goed komen. Maar hoe schrijf ik het dan? Want dan ga ik het meteen aanpassen hier ook.
4: dat doen we pas over 9 dagen. Want dan is het officieel.
0: Ja, maar dan heb ik het alvast hier op papier.
4: Nee, dat geeft allemaal ongeluk.
0: Oh, dat geeft... Dat moet je niet doen, inderdaad. Het is hetzelfde als dat je zeg maar in Duitsland iemand feliciteert voordat iemand jarig is. Dat zou ongeluk geven, inderdaad.
4: Ja, precies.
0: Oké, dan gaan we dat nog niet doen. Dan houden we wat dat betreft wensen we je heel veel geluk in de liefde. En die liefde heb je gevonden, dus dat geluk ga je zeker tegemoet. Dat gaat nog allemaal komen. Hè? 1, 2, 3, dan gaat het gebeuren. Nou, dat verloopt het nog even niet. Want eerst zit je nog volledig in die voorbereiding. En moet je ook nog even werken.
4: Even door,
0: inderdaad. Waar wilde ik naartoe? Nou ja, zometeen gaan we in ieder geval met jou babbelen over niet per se jouw bruiloft, maar wel over hetgeen wat er allemaal staat te gebeuren wat betreft de dingen in de culturele sector. De activiteiten.
4: Cultuurtips.
0: De cultuurtips. Want ja, de cultuurmakelaar is er weer. Justin, nog wel, van Kampen. En zometeen dan... wordt er nu aangebeld omdat je ook iemand hebt meegenomen vandaag?
4: Ja, zeker, zeker. Ik heb zometeen 2 jonge dames meegenomen. En die hebben een heel tof idee voor een voorstelling.
0: Oké.
4: En daar gaan ze zelf zoiets over vertellen. Eva en Floor.
0: Eva en Floor, oké. Die schrijven zometeen ook aan. Dat allemaal naar het nieuws van 9 uur.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we schakelen even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
9: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
10: Hij schiet hem in het doel.
11: Wij zijn erbij.
12: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
11: Jij bent erbij.
12: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
11: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
13: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
11: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
14: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
11: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goedemorgen, 4 over 9.

0: De ochtendshow voor Studio Alphen in Kagenbrazem. Tijd voor het nieuws van 9 uur. Krijg je van de NOS.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: En wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
6: Goedemorgen. ARSC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2 zege op Nieuwenhorn is de Alphense Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ARSC het tweeluik nu dus gewonnen met 3-1. Maarten Reineveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten. 3 mannen uit de Aar, Alphen aan de Rijn en De Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. Er komt voorlopig geen middelbare school in Kagenbrazem. Uit onderzoek blijkt dat te weinig leerlingen en ouders belangstelling hebben voor een vestiging van voortgezet onderwijs in Roelevarensveen. Voor de beoogde onderbouwlocatie zouden er jaarlijks minimaal 80 nieuwe leerlingen nodig zijn, terwijl de verwachting ligt tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens de gemeente zijn ouders bovendien tevreden over het huidige aanbod van de middelbare scholen in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan uit de regio van de ANWB. Althans, zij hebben het op een rijtje gezet. Ga ik je nu vertellen, want op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat er een file tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer. Ja, hij is wel flink hoor. Meer dan een half uur vertraging heb je daar. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. Dit is trouwens dezelfde.
6: Oh, handig.
0: Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn er dicht. Gebruik de rechte parallelrijbaan, wordt geadviseerd. Ja, meer dan een half uur vertraging heb je dus. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, staat 5 kilometer, vertraging is daar 7 minuten. En ook op onthoud op de A12, Den Haag richting Utrecht, tijdsverlies van 6 minuten tussen Nieuwbrug en Woerden, er staat zo'n 3 kilometer aan file. Hoe is het op het spoor?
6: Ja, op het spoor heb ik 1 melding. Door een wisselstoring rijden er minder sprinters tussen Woerden en Leiden Centraal, en dat de verwachting is dat het allemaal duurt tot 10:15.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te plannen.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Ja, uit de 90s, 1999 komt hij vandaan. Nog voor het tijdperk dat ze J-Lo heette. If You Had My Love, Jennifer Lopez in de ochtendshow. Ook daarvoor Damiano, David, Tyla en Now Rogers en Talk To Me. Ja, goedemorgen. 16 over 9 is het. De woensdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebraasem. Even wat nieuws doornemen, want automobilisten op de N207... tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden, die moeten binnenkort extra op hun snelheid letten. Want er komt namelijk een nieuwe flitser bij. Dat is de tweede flitser op die weg. Langs deze drukke provinciale weg is dat. De maatregel moet bijdragen aan de verkeersveiligheid op het traject. En Roelevarensveen is momenteel een bijzondere tentoonstelling te zien. Althans, die gaat van het weekend geloof ik van start. Want er hangen gedragen oranje shirts. Niet oranje shirts, maar echt van het Nederlands elftal. Tijdens het grote voetbaltoernooi, oftewel het WK-voetbal, dan worden die tentoongesteld. Maar die shirts die zijn ook daadwerkelijk gedragen. Dus wil je dat zien, de expositie, die is daar te vinden in Roelevarensveen. En laat dan ook zien hoe sport en nationale trots mensen met elkaar verbinden. Liefhebbers van geschiedenis dan, die kunnen dit weekend dan weer terecht bij het Archeon in Alphen aan de Rijn. Ja, ik weet niet of ik al een klein voorsprongetje doe op jouw cultuurtips, Justin. Maar de midzomerfair komt er weer aan. Daarmee komen historische ambachten, muziek en entertainment samen. Het park verwacht veel bezoekers die een stap terug doen in de tijd. Ja, want jij gaat natuurlijk terug naar de Romeinse tijd in dat opzicht. Dus we doen zeker een stapje terug in de tijd. Een stapje niet terug in de tijd, maar een stapje in de toekomst. Dat is hetgeen waarvoor we de cultuurmakelaar hebben uitgenodigd natuurlijk. Justin van Kampen. Het is woensdag, cultuurdag bij Studio Alphen en Kagebraasem. En ja, ik ben benieuwd wat hij deze week heeft meegenomen buiten de gasten. Het

0: blijft een banger, hoor.
1: Ja, ik zie hier wel echt koppen kijken naar ons... dat ze denken, wat zijn zij nou aan het doen? Nou ja, dat doen we dus elke week, dus maak je geen zorgen. Justin, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn natuurlijk. Elke week dan schrijf je hier aan om ons op de hoogte te brengen... en ons wat tips te geven voor aankomende week. Of de week die komen gaat wat betreft het gebied van de cultuursector... in Alphen aan de Rijn. We zitten richting de zomerperiode. We weten ook, even een klein voorsprongetje op iets wat ik binnenkort wil behandelen.
0: Ja.
1: Dat is namelijk het afscheid ook van de cultuurwereld van de Werf. Want heel veel bedrijven die daar zitten, ondernemers, theater, productiehuizen... die zitten daar, maar die moeten daar binnenkort ook weg. Weten we ook of dat dit jaar ook daadwerkelijk doorgaat? Moeten die mensen daar ook dit jaar weg?
0: Sterker nog, de gipshallen zijn al leeg.
1: Dat meen je?
0: Ja, de gipshallen waar de kunstenaars en creatieve...

0: ondernemers gevestigd waren, die zijn al vertrokken. Dus die zijn eigenlijk al leeg.
1: Dat betekent dat jij hoeveel mensen een ander plekje hebben moeten zien te vinden.
0: Klopt.
1: Weet je ook of iedereen inmiddels een ander onderkomen heeft?
0: Nou, een ander onderkomen regelen voor iedereen, dat is niet helemaal gelukt volgens mij. Want veel kunstenaars die zijn ook weer terug naar huis gegaan, hebben een kamer in hun huis ingericht, het atelier. En dan denk je van ja, maar is dat niet gewoon een luxe probleem? Maar eigenlijk moeten kunstenaars ook wel de ruimte kunnen hebben in een gezonde samenleving om juist te kunnen experimenteren, ook samen te komen en dat er een soort smeltkroes ontstaat waarbij men elkaar inspireert. En wanneer iedereen op een zolderkamertje dat zelf alleen zit te doen, is er natuurlijk minder aan de hand.
1: Ja, en ook dat je even buiten de dagelijkse sleur terechtkomt. Want dan word je ook creatiever. Op het moment dat je de hele tijd in dezelfde chaos zit als thuis, ja, dan word je niet echt creatief. Dus het is heel belangrijk. Nu had jij ook jij was in principe aanwezig daar op woensdag om mensen uit te nodigen, op de koffie uit te nodigen. Heb jij dan ook een ander onderkomen of zit jij gewoon in het gemeentehuis tegenwoordig?
0: Nee, ik ben daar zo min mogelijk eigenlijk in het gemeentehuis. Ik ben zoveel mogelijk juist naar buiten. Dus ik ben veel hier in huis, in Castellum. Ik ben bij Park Villa, ik zit bij de bibliotheek.
1: Dus eigenlijk ga jij naar de mensen toe in plaats van dat jij ze uitnodigt bij jou op de koffie?
0: Ja, of ja. In de tuinen van Bosco ben ik ook wel te vinden. Dus eigenlijk doe ik dan mijn afspraken lekker bij een leuke plek die cultureel rijk is.
1: Dus mensen kunnen gewoon bij jou nog steeds terecht?
0: Absoluut, daar ben ik voor.
1: Ben je of ken je een culturele instelling of iets wat met cultuur te maken heeft? Meld je dan sowieso bij Justin, want hij gaat graag met je in gesprek. Want ja, wellicht heb je wel iets leuks wat er op de planning staat en wil je dat graag onder de aandacht brengen. Nou, daarvoor moet je sowieso bij Justin zijn of bij de ochtendshow of allebei. Het liefst allebei natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien neemt hij je dan ook wel mee in het overzichtje wat hij elke week uitbrengt met betrekking tot de activiteiten die er plaatsvinden die week. Deze week heb je ook weer zo'n overzichtje. Wat heb je meegenomen deze week?
0: Ja, want in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop is van 5 juni tot 4 september bijzondere beeldententoonstelling te zien. 4 Boskoopse kunstenaars plaatsen hun werk in de historische museumtuin. De beelden van onder andere natuursteen en hout zijn zowel abstract als figuratief. Een mooie aanleiding om direct de wereld van de boomkweker te ontdekken of een rondvaart te maken. En vlak daarnaast ligt het recent geopende park, de Tuinen van Boskoop, waar ik net al over sprak. Ideaal voor een wandeling met koffie of lunch, een compleet dagje Boskoop dus. En ik heb die expositie vorige week mogen openen.
1: Oh ja.
0: Heel fijne gesprekken gehad met de kunstenaars, ook met het museum. En het is heel mooi dat die samenwerking daar is ontstaan tussen boomkwekerij, museum en kunst.
1: Dat was de vraag vorige week. Moest je dan echt een lintje doorknippen?
0: Nee, maar wel zo'n doek over een beeld vandaan trekken. Echt onthullen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En wat voor beeld zat eronder?
0: Daar zat een fatbike onder.
1: Een fatbike?
0: Ja, een meisje met een pet en een fatbike. Een keramisch werk. Echt wel heel tof.
1: Oh, nee, niet een echte, echt een beeld.
0: Nee, niet een echte fatbike, het is een beeld van een fatbike.
1: Ik maak het me al zorgen.
0: Dan nog een ander tipje, die is niet puur cultureel, maar zeker interessant, die kwam ik tegen. En elke tweede zaterdag van de maand is er een stamboomspreekuur van de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. Gratis en toegankelijk voor iedereen. Dus als je denkt van, mijn stamboom, hoe zit dat? Ben ik echt een Romein geweest hier in Alphen? Ja, dan kan je daar terecht bij de Vergulde Wagen van de Boetselaarstraat 48. En op zaterdag 13 juni is in Theater Castellum weer de nieuwe editie van Comedy Club Down Under. Want elke maand 3 andere comedians, een MC in de avond vol onverwachte humor en nieuw talent. En voor nog geen €13 beleef je een luchtige en verrassende comedyavond. Zondagmiddag 14 juni speelt de band Greenfield live in muziekcafé De Juffrouw. 6 ervaren muzikanten uit het Groene Hart en de Bolle Streek brengen meerstemmige pop op Americana in de sfeer van onder andere de Eagles en Ilse de Lange. Aanvang is om 3:00 en de entree is gratis. En tot slot een oproep, want de buurtband Ridderveld in Alphen aan den Rijn zoekt een nieuwe orkestleider. Een betaalde functie van 4 uur per week. De Buurtband is een inclusief muziekproject waar iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. En de repetities zijn op donderdagmiddag in Buurthuis. Vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met de huidige orkestleider Daan Kuit. daan@kuitevers.net. En heb ik ook nog een 06-nummer bij, 06-4175-4697. En stuur een cv-motivatiebrief naar Anja@determen2.nl.
1: Zo, nou, ja,
0: iedereen heeft
1: genoeg,
0: zulke handige e-mails.
1: Ja, het lijkt wel op die MSN-adressen van vroeger.
0: Ja, inderdaad. Ja. Laagstreepje. Ja. Hartje. Dit waren de cultuurtips. Ben je nou nog benieuwd naar wat er nog meer cultureel te beleven valt? Want er is nog zoveel meer. Kijk dan op kabas.nl of op de socials @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
1: K-H-A-B-B-A-Z.
0: Precies. En een van die dingen die eraan zitten komen, maar dat is pas in november, is een fantastische voorstelling door en voor jongeren. Want we hebben een tijdje geleden hebben we de pitchparade gehad. En dat was een initiatief waarbij jongeren een voorstelling of cultureel idee mochten pitchen en daarmee een geldbedrag konden winnen. En ik heb Eva en Floor meegenomen. En zij hebben een bedrag gewonnen om hun voorstelling te realiseren. Die voorstelling heet De Dingen Die Wij Niet Zeggen. En die gaat over mentale gezondheid onder jongeren. Maar laat mij het niet vertellen. Hier zijn Eva en Floor. Goedemorgen, welkom.
2: Dank u wel. Hi.
0: Hey, leuk dat jullie er zijn.
2: Dank u wel.
0: Even terugblik naar die avond van de pitchparade. Hoe hebben jullie die avond beleefd?
2: Stressvol. Ja? Jawel. Ja, we waren best wel last minute met onze pitch voorbereiden. Om heel eerlijk te zijn. Maar ja, het ging eigenlijk best wel soepel, vind ik persoonlijk.
3: Ja, het idee was er al. Maar hoe ga je dit echt vertellen? Dat vonden we nog moeilijk. Want we moesten nog zoveel doen. En we hadden eigenlijk nog maar een klein idee op papier staan. Dus het was best stressvol inderdaad.
0: En vertel eens over dat idee. Wat was het aanvankelijke idee?
3: We waren met z'n drieën samengekomen. En we dachten al gelijk van, oh ja, we willen het doen over mentale gezondheid. Omdat dat iets is wat we merken dat heel erg spelend is rondom vrienden en op school. We zaten toen op dezelfde middelbare school. En dat was er eigenlijk al best snel, dat idee.
2: Ja, we hadden eerst een heel ander idee dan dat we nu op papier hebben staan. Ja, we hebben dus nieuwe partner, Jarno Korf en mijn zangdocent Jamie van Vliet. En die hebben ons eigenlijk gewoon meer advies gegeven. Dus het was heel anders. Het was eerst helemaal het idee over een vriendengroep. En iedereen had hun eigen problemen. Maar ja, we kregen de tip van vertel je eigen verhaal. Ja. Want dat komt harder over, beter over. Dus daar zijn we nu een beetje mee bezig.
0: Wat mooi. En dat verhaal, dus waar gaat het voor voorstelling over? Jullie werken toen aan een voorstelling. Mm-hmm. Wanneer speelt die?
2: November ergens nog.
0: November ergens nog, best spannend. En hebben jullie al een idee van waar de voorstelling over gaat? Is het een montagevoorstelling of volgen we echt personages?
3: We volgen wel personages. We hebben de drie hoofdpersonages. En daaromheen zijn er natuurlijk allemaal personages die er ook mee te maken hebben. En het speelt zich af op een middelbare school. En daar gebeuren gewoon in het verhaal gebeuren gewoon de dingen die je eigenlijk standaard meemaakt in het dagelijks leven op de middelbare school. En naar feestjes gaan. En eigenlijk hoe mentale gezondheid dus in het dagelijks leven gewoon te zien is op de middelbare school.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven, hoe dat te zien is op de middelbare school?
2: We hebben een paar klasscènes ook waarin je zeg maar ziet dat mensen bijvoorbeeld minder energiek zijn. En vaak wordt dat dan heel erg gezien van, oh, dit kind is lui, in plaats van dat er echt verder wordt gekeken. Dus we hebben heel erg gemaakt over, wat zijn de oorzaken van dat iemand zich zo kan voelen en wat zijn de signalen ervan? Dat hebben we heel erg geprobeerd te uiten.
1: Dus een beetje de vooroordelen van hoe iemand zich voelt. Daar willen jullie over praten. Mm-hmm. Je zei het net al, je komt dan met een vriendengroep bij elkaar. En dan praat je met elkaar over dingen die je meemaakt. Of dingen die in je hoofd zitten. En waar je eigenlijk wat je kwijt wil. De voorstelling heet de dingen die we niet zeggen. Wat zeggen eigenlijk jongeren dan niet?
2: Ja, vaak gewoon zeg maar echt wel de zwaardere dingen. Ik denk ook wel omdat mentale gezondheid wordt nu heel vaak gezien als, oh, dat is erger vanwege social media, wat echt wel zeker een rol speelt. Maar ik heb wel het gevoel dat het daardoor minder serieus wordt genomen. En daardoor voelen mensen zich ook minder serieus genomen en praten ze liever niet of met mensen die ze wel snappen, maar niet echt met volwassenen.
1: Wat merk je bijvoorbeeld, wat voor problemen kunnen er uit het tijdperk social media, laten we het even zo noemen, ontstaan? Wat merken jongeren vooral?
3: Heel erg bezig met hun uiterlijk. Dat is wel echt spelend iets. Of het beeld dat ze krijgen van influencers. Dus heel veel vrienden hebben. Elke dag leuke dingen doen. Inderdaad, het uiterlijk speelt wel echt een groot onderdeel daarvan.
1: Echt het perfecte plaatje eigenlijk.
3: Het perfecte plaatje, ja.
1: Helpt het dan ook als van die influencers daar dan zichzelf over uitspreken? We hebben laatst even een documentaire gehad over Marijn Kuipers. Die dan het heeft over haar ziekte die ze heeft, bulimia. Is het dan ook iets waar jongeren dan zichzelf mee kunnen identificeren en dus wel over die problemen praten? Of juist helemaal niet? Blijft er nog een zwijgcultuur, zeg maar?
3: Ik denk dat wel goed is dat ook influencers die lijken alsof ze het perfecte plaatje hebben, dat die daar ook zich over uiten. Ja. Want ze zijn wel een voorbeeldfunctie voor vele jongeren. Dus ik denk dat het eigenlijk best wel goed is dat zij dat gedaan heeft voor mensen. En dan denken ze, oh, het is niet altijd dat perfecte plaatje. Zij heeft ook haar problemen. En ik denk dat dat echt wel goed is voor jongeren.
1: Ja, dit is dan een van de problemen. Wat voor problemen komen er nog meer voor die jullie bijvoorbeeld in de voorstelling ook hebben verwerkt?
3: Nou, we hebben eenzaamheid erin gedaan.
2: Heel veel.
3: Heel veel eenzaamheid. Dat is

0: iets wat wel, dat lijkt alsof het allemaal, alsof iedereen altijd heel veel vrienden heeft. Maar eenzaamheid speelt ook op de middelbare school een best wel grote rol. We hebben ook het gedeelte pesten hebben erin gedaan, een stukje. Dat is ook nog steeds een best wel spelend onderwerp. Inderdaad, het beeld van jezelf hebben. Hoe is dat nou? Met verschillende gedachtes. Ik heb ook een onderdeel van over gescheiden ouders. Dus kan jij nog wat noemen?
1: Ja, ik heb ook nog een gedeelte over... Zeg maar, ik was heel erg dat mensen heel erg hun problemen aan mij vertelden, waardoor ik best wel gestrest raakte vanaf jonge leeftijd daarvan.
2: Zo'n spons dat je alles opneemt.
1: Ja, zeker. Dus dat is er heel erg in meegenomen. Want het is niet erg om te praten over je problemen. Maar wel tot een bepaald punt natuurlijk. Als in, ja, je kan gewoon hele heftige dingen zeggen tegen een 10-jarig kind, maar daar ga je niks aan hebben. En dat is eigenlijk vervelend voor jullie beiden. Dus dat heb ik vooral heel erg. Ook inderdaad het pestgedeelte, dat soort dingen.
2: Een belangrijk aspect, want Wes, je noemde net natuurlijk social media en het belang van de online wereld. Maar eigenlijk uit onderzoek komt voor dat dat gewoon een onderdeeltje is van de mentale druk die jongeren ervaren. Want ook voor 2010 waren er mentale klachten hoog onder jongeren. Dus dat is eigenlijk een cultureel probleem dat zich afspeelt in die sociale omgeving van zo'n middelbare school. En die leggen jullie natuurlijk ook heel erg bloot. En wat ik mooi vond, wij spraken net even voor de uitzending. Jullie zijn ondertussen al van middelbare school af. Maar Floor, jij doet nu social work. Dus jij hebt echt zoiets van, ik wil daar echt mijn werk van maken. Ik ga daar een gerichte studie in doen. En Eva, jij gaat naar de theaterschool.
1: Ja.
2: Jullie zijn helemaal op een levensmissie om die mentale problemen van de jongeren onder de aandacht te brengen met jullie toekomstige vakgebied ook.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, zeker. Dat vinden we wel heel belangrijk.
2: En waar komt dat vandaan?
0: Ik denk ook inderdaad de ervaring die we zelf hebben meegemaakt. Dat we het belangrijk vinden dat er echt over gepraat wordt. Ik ben daarom ook wel social work gaan doen. Ik vind het heel mooi om mensen te helpen. Omdat ik altijd hulp heel fijn heb ervaren.
1: Ja, nou ja, ik begon met social work. Daar stofte ik mee. Was niet helemaal mijn ding. Ik raakte een beetje gestrest ervan.
2: Mentale problemen ervan. Ja. Stress is gewoon een mentale probleem.
1: Ja. Ja, toen ben ik eigenlijk theater gaan doen. Wel na heel lang twijfelen. Omdat ik ook wel gewoon heel graag mensen wilde helpen. Maar mijn docent zei toen van ja, je hoeft niet per se een hulpverlener te worden of een psycholoog te worden om mensen te kunnen helpen. Zo ook aan onze partner die dus zijn eigen stuk heeft gemaakt over depressie. En daar een heel bedrijf uit is gemaakt.
3: Over Lisa hebben we dan...
1: Jarno Korf.
3: Ja.
2: En welke rol heeft kunst en cultuur... Dit vind ik een leuke vraag om te stellen natuurlijk, want ik ben cultuurmakelaar. Welke rol heeft de kunst en cultuur hierin gehad voor jullie in je opvoeding? Want je bedenkt niet ineens, ik ga een toneelstuk maken.
1: Ja, we ontmoeten elkaar eigenlijk ook door toneel op school. Op Scalo College was er dus een toneelgroep. Daar hebben we gewoon bij de auditie voor... Ja, beste drieën, maar Lisa is er niet. Met z'n drie auditie voor gedaan. En ja.
0: En zo waren we gaan praten, want wij hebben echt gemerkt dat theater ons wel samen heeft gebracht. We werden een hele hechte groep en daaruit zijn ook vriendschappen ontstaan. We gingen alles met elkaar delen. En wij dachten, hoe mooi is het om onze hobby, dus theater, waar wij zelf elkaar in hebben gevonden. Hoe wij dat kunnen overbrengen op een onderwerp wat we... Ja, hoe we een onderwerp kunnen overbrengen in de theaterwereld. Want in theater kan je even lekker iemand spelen. En ik denk ook echt dat theater wel een mooi punt is waar mensen kunnen gaan kijken naar over mentale gezondheid.
2: Ja, zeker. Dat je dat echt kan zien, want het maakt het zichtbaar. We kunnen het erover hebben, maar theater maakt het zichtbaar. De problemen, ook gespeeld door leeftijdsgenoten. Ja. Gaan jullie zelf spelen of zoeken jullie nog acteurs?
1: We zoeken ook acteurs, maar we gaan ook zelf spelen.
2: Oh, tof. kan men auditie doen? Of hoe gaan jullie te werk?
0: Ja, zeker. We hebben een Instagram-account.
1: In de bio daarvan daar staat onze mail... Maar vanavond gaan we ook weer in gesprek met mijn zangdocent en dus onze partners. En gaan we even bespreken van oké, wanneer en hoe kunnen we het beste aan audities doen. Dus daar komt allemaal meer informatie over.
2: En wat is jullie Instagram account? Wat is jullie mail?
1: De dingen die we niet zeggen is ons Instagram account.
2: Oké, die is chill.
1: Ja. De mail is voorstellingddddnwz@gmail.com.
2: En als ik het goed heb, zijn dat de letters van de dingen die we niet zeggen.
1: Ja, klopt.
3: Ook een goed alakabas, een goed ezelsbruggetje.
2: Ja, precies. Ja. Dus maar goed. De letters van de dingen die we niet zeggen, dat vormt jullie mail.
3: Als je gewoon op het Instagram-account terechtkomt, de dingen die we niet zeggen, is heel makkelijk. Ja. Dan kom je daar ook gewoon terecht, want daar staat hij ook gewoon vermeld. Ja. Meld je ook vooral daar. Zoek je echt een specifieke persoon of kan iedereen gewoon komen auditeren?
2: Kan Wesley auditeren?
1: Ja, van mij wel.
3: Ja. Nou ja, wellicht als ik ooit een toneelambitie heb, dan kan dat zeker. Maar mocht je dat willen, dan kun je daar in ieder geval terecht. Tot slot nog

0: Even over, want je vertelde van je bent social work, ben je mee gestopt. Ook juist omdat het eigenlijk als een spons werkte. Hè? Je kreeg juist al die problemen tot je, waardoor je zelf een beetje in de knoop kwam. Ja. Helpt dan dit, maken zeg maar, van die voorstelling, maar zometeen ook het spelen, bij het verwerken van dat hele verhaal? Want uiteindelijk, ja, jij moet dat ook ergens kwijt kunnen.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, sowieso ben ik niet heel erg van het praten, dus... Ik heb wel gemerkt dat gewoon door het schrijven van het stuk... ik makkelijker over ben gaan praten. Ik heb meer dingen op een ander perspectief kunnen zien... want ik heb alles op papier geschreven. Waardoor ik dus ook dacht van... oh, vandaar dat ik zo reageerde op deze situatie... of vandaar dat ik me zo voel over deze situatie. Dus ik heb wel het gevoel dat inderdaad... ik mezelf een beetje begin te begrijpen erdoor. Dat ja, wel.
0: Dus of je nou praat, schrijft... op welke manier dan ook, uit het in ieder geval... zodat je het kwijt kunt. Ja. En dat kan op een hele creatieve manier. Het kan ook heel makkelijk bij een therapeut bewijzen van... maar probeer in ieder geval het te uiten... zodat het niet als een spons tot je werkt. Want dan, dan kom je in de knoop.
1: Ja.
0: En dat willen we niet.
2: Nee, dus, dit is een fantastisch voorbeeld... hoe dus theater helend kan werken... en ook voor een samenleving kan werken... om het in perspectief te zetten en het te begrijpen. Maar dus ook om ons bewust te maken van... hey, hier moeten we echt wat mee. Floor, Eva, wij wensen jullie heel veel succes met de voorstelling. Wanneer kunnen we hem zien?
1: In november.
2: In november. En waar is nog even de vraag? Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, want de locatie is nog niet bekend.
1: Nee, nog niet.
2: Okay. Zullen we afspreken dat we ergens in november dan terugkomen in de studio? Dat we nog een keer even een interviewtje doen? Dan zijn jullie weer verder.
1: Ja, yes, helemaal goed.
3: Zeker heel goed plan.
1: Ja.
2: Oké, okay, super.
0: Nou, bij deze is dat afgesproken. We ontvangen jullie graag hier weer terug. En dan gaan we kijken wanneer het gaat plaatsvinden. Veel succes in ieder geval in de voorbereidingen met dit alles. En ik vind de prachtige titel, De Dingen Die We Niet Zeggen... het weergeeft ook meteen de inhoud van dit hele stuk. Dus, en mooi ook, hè, dat we nu het voorbeeld kunnen laten zien... wat er is ontstaan vanuit die pitch.
2: Ja.
0: Waar het geld mee is verdiend. Ja. Wat dan nu uiteindelijk tot stand komt binnen zo'n voorstelling.
2: Precies. Zonder zulke initiatieven kunnen deze voorstellingen niet ontstaan. Dus het is heel fijn dat er deze initiatieven zijn. We moeten ook die rijke voedingsbodem blijven voeden. Zodat jongeren hier echt mee goed aan de slag kunnen gaan. Voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Dit is fantastisch. Mijn hart is weer een paar graden warmer na vandaag.
0: Heerlijk. Het mag ook wat warmer. Want het is maar 17 graden buiten. Nou, op dit moment zelfs 14. Dus een warm hart is altijd fijn. En dat warme hart, dat ga je volgende week ook weer uit in de ochtendshow, want dan ben je er weer, hè?
2: Absoluut, ik ben erbij.
0: Heel tof. Dank jullie wel dat jullie hier waren, Floor en Eva. En dank jullie wel, Justin van Kampen, maar ook... die andere mag ik nog niet noemen.
2: Nee.
0: Vooral dank aan jouw vrouw dat jij hier mocht zijn.
2: Verloofde nog, hè?
0: Ja, dat is waar ook, ja. Het is je verloofde.
2: Ja.
0: Dank aan je toekomstige vrouw dat je hier mocht zijn. Dat ze je weer even op pad heeft gelaten. En dank je wel dat je hier wilde zijn, Justin.
2: Yes, graag gedaan.
0: Justin?
2: Ja.
0: Zeg eens goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Hey, Bakermat en Rani en I Love Life. De ochtendshow. Hey, Studio Alphen.
1: Hey.
0: En Karen Brazem.
2: Hey. Hey.
0: Het is inmiddels de hoogste tijd om heel gauw naar het nieuws te gaan. Want we moesten even het gesprek afmaken natuurlijk met Floor en Eva over de theatervoorstelling. Met inhoudelijk, ja, mentale gezondheid natuurlijk. De voorstelling heet De Dingen Die We Niet Zeggen. Wil je nou meespelen met die voorstelling? Dat kan. Binnenkort zijn er audities. En via het Instagram-account De Dingen Die We Niet Zeggen, zo heet hij, kun je daar meer informatie verkrijgen op het moment dat het beschikbaar is. Dus volg het vooral. En we houden het in de gaten. Uiteindelijk in november zal het moeten gaan plaatsvinden. En voor die tijd hebben we nog even het gesprek met hun. Want dan zijn ze weer hier terug in de studio. Dat allemaal later. Voor later ook nog even de vraag. Wil je even stemmen op @studio of op Instagram? Want zometeen de winnaar van het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we de categorie...
2: hallo. Dance.
0: Dance, inderdaad. Yes. Ja. Wie wil je horen? @studio of op Instagram? Jij bepaalt het door te stemmen. En wellicht horen we jouw favoriet dan zometeen.
2: Aan het begin van de uitzending vroeg Celine ook nog aan ons van... ik ben bang dat ik ga zeggen.
0: Ja.
2: Nou... Heb je het nou geteld? Of,
0: Volgens mij heb ik het 25 keer gezegd in...
3: Het is niet bij te houden.
0: Nee, precies. Morgen moet je maar even een lijstje bijhouden met... en dan turven hoe vaak ik het heb gezegd.
3: Ja,
0: maar,
3: dat zal ik doen.
0: Nou goed. Zometeen, dus het Rad van Fortuin, de winnaar daarvan. Je hebt nog 5 minuten om te stemmen. Nu ga ik het vaker zeggen. Ik ga mijn mond houden. Tijd voor het nieuws uit de wereld. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen... maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig... maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Nieuws uit de regio dan, krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Rolstoeltennister Lizzie de Greef uit Alphen aan den Rijn... heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt... Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moest ze daarin helaas haar meerdere erkennen... in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greef was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alphense nog succes met toernooiwinst in Rome. Mantelzorgers uit de regio hebben vorige week woensdag genoten... van een vaartocht over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur... en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met koffie en een lunch. EMM 21 speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won de finale van de nacompetitie... met 3-0 van Wippolde. Levi Bokhorst, Stijn Riebroek en Roy Wenink maakten de doelpunten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Richard, dankjewel. Ja, ik heb trouwens nog een fragment van die vaartocht.
6: Nou, de secretaresse kwam binnen met het blaadje koffie.
0: Ja.
6: En de heer Wilde zei van, dat is niet nodig, ga maar weg. En ze draaide zich om en ging weg met de koffie.
0: Ja. Ja, ging helemaal verkeerd helaas. Uiteindelijk. Maar toch hebben ze een kopje koffie gekregen, dus dat is altijd fijn. Ries, dankjewel voor het nieuws. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er is nog 1 melding over. Is wel een flink hoor, want op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... staat er een file van meer dan 50 minuten. Dat over 10 kilometer tussen Den Hoorn en Leidschendam... heeft namelijk een ongeluk plaatsgevonden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden wordt geadviseerd om dat te doen via Wassenaar... over de A12 en de A44. Is het ook omrijden geblazen op het spoor of rijdt het daar lekker door?
5: Ik zat eventjes flink de keer daar. Want door een wisselstoring rijden er geen treinen... tussen Alphen aan den Rijn en Leiden-Lammerschans. Ja, dat duurt allemaal tot ongeveer 11:15. Maar ja, dat kan ook uitlopen natuurlijk. Dus hou vooral de reisplanner in de gaten.

0: luisteren naar Your Horn en Taste So Good in de ochtendshow. Daarvoor Cups When I'm Gone van Anna Kendrick. Selina, is dat iets wat je vroeger ook hebt gedaan? Met die cups zo met...
1: Oh ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Ik kan dat niet.
1: In een film, ik weet niet meer hoe die heet.
2: Ja, maar, Pitch Perfect.
0: Ja, oh, Pitch die, Perfect, ja.
2: Dus dat ik dat weet, hè. Zo. Ik weet het gewoon.
0: Ook die film heb ik nog nooit gezien, want ik ben niet zo van de films, maar... Ja, het liedje ken ik wel. Je hoort hem hier in de ochtendshow. En wat je ook hoort is niet alleen de muziek die wij draaien... maar de muziek die jij ook leuk vindt.
3: Het Rad. Het Rad van Fortuin.
4: Ga je gang.
0: Dankjewel Hans. Ja, want in het Rad van Fortuin draaien we namelijk een plaat die jij graag wilt horen. Daarvoor vragen we je om te stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je dan een poll met twee opties. En een daarvan mag je kiezen uit... mag je op stemmen. En de plaat met de meeste stemmen... Ja, die gaan we dan daadwerkelijk ook draaien in de ochtendshow. In het Rad van Fortuin. Vandaag hanteren we de categorie...
2: Dance.
0: Dance. Ja, twee vrij harde danceplaten moet ik zeggen.
2: Vind je?
0: Maar ja, nee, je vind ik wel.
2: Ik vind het wel grappig, want de kandidaat die ik daarvoor had geschoven, dus dan The Prodigy en No Good, Start the Dance,
0: ja,
2: is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van een verbod op raves in het Verenigd Koninkrijk.
0: Oké, dus eigenlijk is het een soort van protestsong.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, oké. Maar goed, dat is in ieder geval de plaat die jij hebt uitgekozen. Ik dacht, ja, als Richard Harreman het hard doet, doe ik het ook maar hard. Hardwell heb ik gekozen, ja, samen met Cashmere en Power uit 2018. De vraag is alleen, ja, welke van de twee platen wil je horen? Welke plaat van de twee wil je horen? Daarvoor heb je kunnen stemmen dus op @studio of op Instagram. Als het goed is, als ik nu een muntje in de computer gooi... dan gaat de computer de uitslag berekenen en kunnen we een winnaar uitschrijven. Ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja hoor.
0: Heb je trouwens nog een muntje voor me? Want mijn muntjes zijn op.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Wacht even hoor.
2: Ik heb meer eentje.
0: Ik ga hem hier in de computer slingeren.

0: Ja, welke danceplaat wordt het? Hard wordt het sowieso, maar wordt het Hardwell of Prodigy?
1: Nou ja, het is heel simpel, want met 61% van de stemmen hebben we een overduidelijke winnaar. En dat is de Prodigy.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Eigenlijk een protestsong, zoals ik net heb geleerd van Richard Harreman. The Prodigy en No Good Start to Dance. Het is de winnaar van vandaag in het Rad van Fortuin in de categorie Dance. Die we hanteren in de ochtendshow. Maar morgen dan hebben we een andere categorie. Want ja, we hanteren niet twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Dus is het de hoogste tijd om te vragen aan Selina.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Om een flinke slinger te geven zometeen aan het rad. Waar hoop je op dat hij terechtkomt, Selina?
2: Ja, ik hoop eigenlijk wel op de Zero's of de Rock.
0: Maar... De Zero's of de Rock, oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, de Zero's, daar is iedereen wel heel bekend mee en vindt iedereen ook heel fijn. Het Rock hoor je niet vaak, dus ik ben heel benieuwd of dat hij daarop terechtkomt. Maar het is aan jou, het ligt in jouw handen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
0: Nou, dan zou ik zeggen, 1, 2, 3, daar gaat

0: Nou, ben reuze benieuwd. Waar is het Rad van Fortuin op terechtgekomen, Selina?
1: Hij zit precies tussen de Rock en de Zero's in bij de Foute Party.
0: Oeh. De Foute Party. We gaan hem weer doen. Hij is wel vaker voorbijgekomen, geloof ik, deze week. Maar toch, ja, morgen dan doen we hem zeker weer. Twee foute platen komen dan vanmiddag ook online te staan. @studio of op Instagram. Aan jou de taak om te stemmen. En dat vragen we dan ook heel lief. Wil je alsjeblieft stemmen? Want jij bepaalt uiteindelijk wie we draaien. Morgen rond 9:45 in de ochtendshow. Heb je een suggestie, Selina?
1: Eerlijk gezegd niet eigenlijk.
0: Nee, heb je...
1: Ik luister niet zoveel Foute Party.
0: Ja, oké. Okay. Valt wel een beetje in de Zero's natuurlijk, maar...
1: Ja, hebben jullie niet een idee?
0: Heb jij al een idee, Ries? Of wil je hem nog niet verklappen voor vanmiddag?
2: Vorige keer had ik volgens mij Donnie en Chantal.
0: Dat kan, ja.
2: Met Schoetenbrouw, maar ik ben nu op dit moment even... ik heb denk ik wel een idee.
0: Okay.
2: Kom maar goed.
0: Nou, houd in de gaten. @studio of op Instagram. Vanmiddag komt hij online. @studio of in de story, wilde ik zeggen. Want de vraag aan jou om te stemmen. Maar dan zie je ook daadwerkelijk waar we voor zijn gegaan. Wat betreft de Foute Party. Ja, deze party is voorbij. De ochtendshow voor de woensdag 10 juni 2026 vandaag. Het is aflevering 537 geweest. Morgen dan ben je er weer, Selina.
1: Ja, gezellig.
0: Twee dagen mag jij meekijken. Ja, je mag vaker meekijken hoor. Maar vanuit jouw opleiding doe je twee dagen meekijken. Heel kort, wat vond je er tot nu toe van?
1: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ja?
1: Misschien dat ik toch wel overstap op de radio in plaats van de video.
0: Oh, we hebben weer iemand enthousiast gemaakt voor de radio. Dat is heel fijn.
2: Zo hoort het, hè?
0: Ja. Hopen dat we dat morgen ook vol kunnen houden. Maar daar ga ik wel vanuit hoor. Want morgen weer een bomvolle uitzending. Dat kan ik je in ieder geval beloven. Wat ook bomvol is, is het nieuws natuurlijk. Want wat staat er allemaal op studioalf.nl en studiokagenbrazen.nl?
2: Ja, vanavond wordt de zegerbaan afgesloten. Vannacht eigenlijk tussen 8 en 6 uur 's ochtends. Geen zegen in eerste Grand Slam finale voor Lizzie de Greef. Dat kun je dus teruglezen op studioalf.nl. Studiokagenbrazen.nl, te weinig animo voor middelbare school in Kagenbrazen. Slechts 10 tot 21 leerlingen per jaar worden daar verwacht. En effectief MM21 terug in de tweede klasse na een zege op Wippolde.
0: Kijk, dat op studioalf.nl en studiokagenbrazen.nl. Het

0: Ja, dit is altijd het moment waar ik naar uitkijk, Selina. De grap van de dag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Zijn jullie klaar voor?
1: Ja.
0: Ja? Nou, en mijn neef John die maakt onnodig veel woordgrappen over zijn hoodie. Toen zei ik wel eens tegen hem van, daar kun je beter mee kappen, John.
2: Jongen.
0: Het is toch leuk dat ze moet lachen.
2: Ja, dat wel.
1: Ik deed mijn best erbij, hoor.
0: Goed, morgen zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow. Richard Harreman hier, Selina is er ook bij. En morgen dan schuift ook Rick Zinnige aan als extra gast. Dus hartstikke leuk. Ik hoop dat je er ook weer bij bent vanaf 7 uur bij de aflevering 538. Ja. Wat wil je zeggen?
2: Nee, niks. Rick komt hierheen. Moeders, houd je kinderen thuis. Maar ja, dat is wat anders.
0: Nou, dat hoeft niet, want we houden hem hier wel binnen, hoor.
2: Dus, ja, daarom.
0: Nog één ding, Selina. Want ik heb het net gevraagd aan de meiden van dat voetbalteam. Maar voor de archieven toch ook nog. Kun jij ook zeggen, goedemorgen, Wesley?
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Top, hebben we die ook.
2: Ja.
0: Nou, kunnen we dat aan gaan vullen. Dankjewel voor nu. Morgen zijn we er weer. En voor nu een hele fijne woensdag. En zoals Thijs altijd zegt...
3: Wauw. De ochtendshow.
0: Tot morgen.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij

0: Zonnig, vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar één rijstrook vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur.

0: en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten langer onderweg door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd. Hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelen aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12. Ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar sta je natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben 2 verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness.
1: Mm-hmm.
2: Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. Wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp?

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had

0: afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelofarensveen 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 verderop richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Het laatste komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel een kwartier vertraging door een ongeluk. Een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is daarom afgesloten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie.

0: Armoede. Ja, wat is dat dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
1: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
0: Ja.
1: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
0: 1 op de 8?
1: Ja.
0: Dat is veel, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
2: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
0: Ja, dus en er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
2: Ja, klopt.
1: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
0: Beetje dubbel.
1: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
1: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
2: Of het vooral heel belangrijk
1: vindt. Ja.
0: Ja, dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie-uitgiftepunten?
2: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
0: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
1: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, rechten van baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
0: Bosco was dat, hè?
1: Of nee, dat was in Hazenwoude.
0: Hazenwoude,
1: ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
0: Ja.
1: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dat is voor ons echt wel een heel ding.
2: Het is voor ons daarmee ook nieuw.
0: Ja.
2: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
0: Maar nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
1: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de Keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dat ik even ben overgeschakeld naar een andere microfoon. Niet de normale microfoon die wij gebruiken in de studio bij Studio Alphen Karebraas om de ochtendshow. Maar een wandelmicrofoon, want dat geeft mij namelijk wat meer ruimte om me te begeven tussen een aantal dames die hier zijn. Basisschool Palet, die is hier namelijk aanwezig, het schoolvoetbalteam. Want volgende week dan staat de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist op het programma. En deze dames die schijnen daaraan mee te doen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het al, het is een drukke boel hier. Laten we even beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Wesley en ik ben van de ochtendshow. En mijn positie is normaal gesproken daar achter die microfoon. Wie ben jij en wat is jouw positie?
3: Ik ben Rosie en ik sta links middenveld.
1: Links middenveld, Rosie.
4: Ik ben Damien en ik sta mid-mid.
1: Mid-mid hebben we dan?
5: Ik ben Solana en sta spits.
1: Spits? Oh, dat is. Kan je veel scoren?
5: Ja.
1: Ja? Oh, dat is mooi, want dat hebben we wel nodig natuurlijk, een beetje doelpunten. Wie ben jij en wat is jouw positie?
6: Ik ben Lux en ik sta ook spits.
1: Ook spits, dus jij kan ook lekker scoren?
6: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Wie ben jij en wat is jouw positie?
7: Ik ben Kiki en ik speel rechtsachterin.
1: Rechtsachterin, wie ben jij?
8: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
1: Ook spits? We hebben 3 spitsen! Jeetje! Gaan we naar de volgende?
9: Ik ben Sinojin, ik sta ook spits.
1: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
10: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
1: Verdediger van links? Nou, dan heb ik meteen de goeie. Wie ben jij?
11: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
1: Oh! Ja. En sta jij toevallig ook spits?
12: Ik ben Ernst en ik sta verdediger.
1: Verdediger? Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
13: Die is er niet.
1: Wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
13: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
1: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, ja. Is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, niet, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, ja, daar hebben we 5 spitsen bij wijze van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers. Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
14: Hi, goedemorgen.
1: En Chris, goedemorgen.
15: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Nou ja, 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek? Of?
14: Ja, heel aanvallend. Heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan. Dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen. Dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
1: Ja, dat blijkt maar. Want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, nou ja, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
16: Ja, klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom Zeist bereikt, dus super tof.
1: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
16: Je bedoelt nu, zeg maar?
17: De vorige keer.
16: Dat was 2024 inderdaad.
1: 2 jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
14: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu, ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
1: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook, ja, groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?
14: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit. Dus die gaat nog gewoon 2 jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
1: Dat lijkt me ook jammer.
14: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
1: Of blijf je dan toch stiekem, ja, succesduo hè, qua trainers, blijf je dan stiekem toch betrokken?
14: Nee, Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus hij heeft mijn hulp daar eigenlijk niet in nodig, hoor. Dat komt goed.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoofddiep en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. En op de A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam voor Hazerswoude-Dorp is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want de squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd. Hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelaar aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12. Ja, dat wou ik zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar sta je natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten?
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. En wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten.

0: en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is drie weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
2: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie armoede. Ja, wat is dat dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is
2: ja.
1: veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
3: Of het vooral heel belangrijk
2: vindt. Ja.
1: Dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we het voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
2: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, rechten van baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: Bosco was dat, hè?
2: Of in Haasvouden?
1: Haasvouden, ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
2: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dus ja, dat is voor ons echt wel een heel ding.
3: Is voor ons daarmee ook nieuw.
2: Ja.
3: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
1: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
2: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
1: Mm-hmm.
2: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dat ik even ben overgeschakeld naar een andere microfoon. Niet de normale microfoon die wij gebruiken in de studio bij Studio Alphen Kagebraas om de ochtendshow. Maar een wandelmicrofoon, want dat geeft mij namelijk wat meer ruimte om me te begeven tussen een aantal dames die hier zijn. Basisschool Palet, die is hier namelijk aanwezig, het schoolvoetbalteam. Want volgende week dan staat de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist op het programma. En deze dames die schijnen daaraan mee te doen. Goedemorgen!
2: Goedemorgen!
1: Nou, je hoort het al, het is een drukke boel hier. Laten we even beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Wesley en ik ben van de ochtendshow. En mijn positie is normaal gesproken daar achter die microfoon. Wie ben jij en wat is jouw positie?
3: Ik ben Rosie en ik sta links middenveld.
1: Links middenveld, Rosie?
4: Ik ben Demi en ik sta mid-mid.
1: Mid-mid hebben we dan?
5: Ik ben Solana en sta spits.
1: Spits? Oh, dat is. Kan je veel scoren?

0: Oh, dat is mooi, want dat hebben we wel nodig natuurlijk, een beetje doelpunten. Wie ben jij en wat is jouw positie?
1: Ik ben Lux en ik sta ook spits.
0: Ook spits, dus jij kan ook lekker scoren?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Wie ben jij en wat is jouw positie?
2: Ik ben Kiki en ik speel rechtsachterin.
0: Rechtsachterin, wie ben jij?
3: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
0: Ook spits? We hebben 3 spitsen. Jeetje. Gaan we naar de volgende?
4: Ik ben Sinojin en ik sta ook spits.
0: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
5: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
0: Verdediger van links, nou, dan heb ik meteen de goeie. Wie ben jij?
6: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
0: Oh, ja. Ja. En sta jij toevallig ook spits?
7: Ik ben Ashton en ik sta verdediger.
0: Verdediger? Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
8: Die is er niet.
0: Wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
9: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
0: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, ja. Is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, ja, daar hebben we 5 spitsen bewijzen van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers, Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
10: Hi, goedemorgen.
0: En Chris, goedemorgen.
11: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Nou ja, 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek? Of?
10: Ja, heel aanvallend, heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan, dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen, dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
0: Ja, dat blijkt maar, want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, nou ja, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
12: Klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom zij is bereikt, dus super tof.
0: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
12: Je bedoelt nu, zeg maar?
13: De vorige keer?
12: Dat was 2024 inderdaad.
0: Twee jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
10: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu... Ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
0: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook, ja, groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?
10: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit. Dus die gaat nog 2 jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
0: Dat lijkt me ook jammer.
10: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
0: Of blijf je dan toch stiekem, ja, succesduo qua trainers, blijf je dan stiekem toch betrokken?
10: Nee, Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus jij hebt mijn hulp daar eigenlijk niet in nodig, hoor. Dat komt goed.
14: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.

0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
1: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: But you're just a boy.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
4: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
5: Goed, man.
6: Ja, tot dan.
5: Vanuit Rotterdam, ja.
6: Alles leeg.
3: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
7: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede, zing deze dan nog een keer.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sport.

0: Werklokaal.
1: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
5: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
4: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
3: Greenheart Country.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Janny en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars.
1: Hey y'all.
0: Dat was het konijn met de grote ogen. Big Eyed Rabbit van de Appalachian Show. Wat een heerlijke muziek is bluegrass toch. Straks Songbird van Waylon Jennings. Deze week kiezen we tracks van Tishinogosa Trio van het Tishinogosa Trio Live in Holland CD 2. According to My Heart.

Arkansas, we waren er met Casey en de Etta Boys. I wish I was a mole in the ground. De mol was Zachary Lucky. Hier is Nolan McKevill met de Kelvy, Race by Love. Greener's Country is onze wekelijkse ontdekkingsreis. Beleef het mee.

Della Jane's Heart is de titelsong van onze week-cd. We hoorden de Appalachian Roadshow. Terry Klein zag een yellow butterfly. Misschien een citroenvlinder, als die ook in Amerika voorkomt. Volgens mijn broer is Bruce Springsteen het beste wat de muziekwereld heeft voortgebracht. In Sunliner kan ik me vinden.

The Banks of Jordan, John Reisman en de Jaybirds. Van een recente cd, Celis Sea. The Cowboy in Small Texas Town, dat is Waylon Jennings. Hier is Tish Hinojosa met Joaquin.

Jasper, zo heet ook onze grote kleinzoon. Deze is van Zachary Lucky. Van de Lost River Sessions. Nelson Wright van de CD Ghost on the Water. Kindred Spirits. Playlist www.countryz.nl.

Casey en de Attaboys, nieuw en veelbelovend. Sluitstuk van het eerste uur is voor de G-Birds van John Reisman. It looks like it's never gonna rain. En The Reunion. Straks meer Greenhat Country.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
9: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
8: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Haaswouden-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en elfde op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Midnight Moonlight. Peter Owen schreef het. Dit was het Tissy Nogossa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Een uitgave van Strictly Country Records van Pieter Groenveld. Straks de Appalachian Roadshow, Rosalie McFall. Hier is J-Bird Tricia Keknon. Ik denk dat zij het is. Info ontbreekt. The Old Churchyard.

Het levensverhaal van John door Zachary Lucky. Straks de J-bus van John Reisman. Een band uit Canada. Train on the Island. Luister naar The Little Bluebird van Casey en de Etta Boys. Greenwood Country. Muziek en natuur samen.

0: back go down the long road again. Here I go down the long road again.
1: Wrong road again. We kennen het ook van Crystal Gayle. Dit was Waylon Jennings van het recente album Songbird. Een mooi project van Scooter als eerbetoon aan zijn vader. Een toast to Tennessee. Hier is het Tish Hinojosa trio.

Brand new Tennessee Waltz, de versie van Waylon Jennings. Ik denk dat we weer een mooie uitzending hadden. Laat het ons weten, jannie@countrygazette.nl. Slot voor de Appalachian Roadshow. Post hem up a Simmons train. En, laat het maar gebeuren, hell broke loose in Georgia. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week een mijlpaal. Een speciale uitzending die je niet mag missen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3

document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona.

0: Van een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.